0: It is Joe Summer.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In de Hoge Venen is nu al meer dan 2700 hectare natuur afgebrand. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. De brandweer krijgt de situatie daar maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: En heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen bij familie of vrienden logeren. De anderen slapen in een opvangcentrum in Malmedy. Maar ook daar komt de rook stilaan door. Op het CK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Het goud ging naar de Britten, het zilver naar Duitsland. Op dezelfde afstand finishte onze aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, als vijfde. Ook daar ging het goud naar Groot-Brittannië. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog vandaag. Maxima tot 29 graden.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goeiemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt intussen ook daar al. In noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving, na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond spelen de Lions hun tweede wedstrijd tegen Duitsland. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog. En we halen maxima tot 29 graden vandaag. Morgen en daarna wisselen bewolkt, kans op een bui en zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Adrico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Een kraan die lekt...
7: Een tegel met een barst.
6: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
7: Het is tijd voor...

0: Amai, zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Dit is Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeiemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt daar intussen ook al. Op Linkeroever in Antwerpen is gisteravond een auto tegen een huis gereden na een achtervolging. De bewoner raakte licht gewond. De bestuurder van die auto had eerder op de dag in Mortsel zijn ex-vrouw bedreigd met een mes. Daarna was hij gevlucht, kreeg de politie hem in de gaten en begon de achtervolging. De man is uiteindelijk opgepakt. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen gepakt. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Je hoort twee van de vier lopers, eerst Emiel Potterman en dan Simon Verheerstraeten.
3: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt over dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen.
4: Zot, inderdaad. Ik denk dat we voorbij jaren ook wel wat tegenslag gehad hebben met de relays. Vierde in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
1: Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in hun finale. Norwitz sloot de zevenkamp af als elfde. Het was haar eerste grote toernooi na 2 jaar van blessures. En Merel Maas werd 13e in de finale van het hoogspringen. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
5: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
1: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag. Meestal droog en maxima rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt. Plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: Dit is Joe.
6: Joe Easy.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Nochtans worden meer dan 100 brandweermannen van meerdere zones ingezet. Met de hulp van de civiele bescherming, politie en leger. En er is ook steun uit Nederland, Duitsland en Luxemburg. Maar toch is intussen al meer dan 2700 hectare natuur vernield. En dat dreigt ook de komende tijd alleen maar erger te worden, vertelt journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan, dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden, ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: Zo'n 600 mensen werden gisteren uit voorzorg geëvacueerd. Een 40-tal wordt opgevangen in een sportzaal in Malmedy. En ook de inwoners van een dorpje op de Belgisch-Duitse grens houden zich klaar om eventueel geëvacueerd te worden, omdat vuur en rook dichterbij komen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport in ons voetbal staan Club Brugge en Antwerp na 2 speeldagen met het maximum van 6 punten aan de leiding. Ze wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee Leuven en Antwerp in Kortrijk. Racing Genk pakte zijn eerste zege. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de 4e medaille voor ons land daar in Birmingham. Je hoort 2 van de 4 lopers. Eerst Simon Vererstraeten en dan Emiel Botterman.
3: Tot inderdaad. 4e in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
4: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt over dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen. Het is een droom, hè. En is uitgekomen, ja.
1: Ja, op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als 5e in hun finale. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, zijn openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
5: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match.
1: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. We krijgen afwisselend opklaringen en wolken en het blijft meestal droog. Maxima rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag wordt de kans op regen groter. Maxima rond 22 graden.
0: Dit is Joe.
6: Joe Easy.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
4: Een kraan die lekt.
5: Een tegel met een barst.
4: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
5: Het is tijd voor...

0: Joey.
1: And take it easy.
2: Dit is Joe Easy.
3: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: met deze mooie Two People van Tina Turner zit Joe Easy erop. Dit is Joe. Maar ik heb twee andere mooie mensen zometeen voor jou die de weg naar je hart gaan vinden. Soul Sister, The Way to Your Heart, na het nieuws van 10 uur. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Steeds meer agressie op onze treinen. Nieuwe aanvallen tussen Rusland en Oekraïne. En game over voor Elise Mertens in Cincinnati. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar toenemen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is zowat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van de regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
2: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden, ja, om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
1: Vooral in Brussel, hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En dan ook sport. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor van een Française, de nummer 66 van de wereld, in 3 sets, 2-6 en 2x6-2. Mertens zelf staat 22e op die wereldranglijst. En dan nog een verrassing bij de mannen, want daar ligt Novak Djokovic er al uit in de 2e ronde. Hij verloor van een Argentijn. Djokovic won het toernooi in Cincinnati al 3 keer. En het weer nog, afwisselend opklaringen en wolken, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
0: En goed nieuws, als je de baan op moet, momenteel zijn er nog geen verkeersproblemen.
3: Dit is Joe.
4: Met Kenneth Stevens.

Dat is nog eens een vliegende start nemen, hè. The Way to Your Heart, Soul Sister, Jan Leijers en Paul Michiels. Een hele goede morgen. En het is die laatste Paul Michiels die deze week nog een award ontving. Want tijdens deze zomermaanden vinden er altijd parkies, parkconcerten plaats. En Paul Michiels die gaf daar deze week zijn 100ste optreden. Ja, dat werd dus gevierd met een award. Maar hij had er zelf ook nog nieuws te vertellen over het feit dat hij optreden nog altijd heerlijk en zalig vindt. Maar nog veel leuker, dat er in de herfst een nieuwe single van hem aankomt. Van Paul Michiels. En daarbij hoort ook zelfs een nieuw album. En dat gaat ook nog eens op vinyl verschijnen. Toffe dingen dus om naar uit te kijken. Zometeen ga ik twee artiesten in de spotlight zetten. De ene met een verjaardag, de andere met een minder vrolijke gebeurtenis. Ik doe dat over een minuut of zes. Na Alex Warren, Fever Dream komt eraan. Nieuwe muziek. Na

Hopelijk had jij voorbij een nacht mooie dromen en was het geen fever dream, zoals bij Alex Warren. 10:11. We gaan eens kijken wie er vandaag allemaal jarig is. Ik mag beginnen bij een Belgisch-Italiaanse componist die vandaag een grote verjaardagstaart in zijn huis heeft staan met daarop 88 kaarsjes. Marina, Marina, Marina. Het is Rocco Granata. En als we even de grens oversteken en naar Nederland gaan, dan komen we een 10 jaar jongere Barry Hay tegen. 78 wordt hij vandaag. En misschien is dit nog wel de bekendste van de band. En dan gaan we ook nog eens 10 jaar van de verjaardagsteller afhalen en komen we op de leeftijd van 68 uit.

Madonna. Deze die ga ik trouwens voor 12 uur deze middag nog eens volledig draaien. En dit mooie stukje piano komt uit de vingers van Vanessa Carlton. Ze was 18 wanneer ze schreef. Vandaag wordt ze 46.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een kraan die lekt.
2: Een degel met een barst.
1: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
2: Het is tijd voor

0: klopt, soms kan de liefde een battlefield zijn, maar gelukkig is dat de meeste van de tijd niet het geval. Hè? Pat Benatar.
1: Dit is Joe.
0: Zondagochtend bij Joe, we stonden daar nog stil bij de jarige van vandaag. Ik draaide Vanessa Carlton, maar ik wil ook eens stilstaan bij de muzikale grootheden die we vandaag hebben moeten laten gaan. 8 jaar geleden, Aretha Franklin, de Amerikaanse gospel, soul en R&B-zangeres, die 76 is geworden, die ga je vandaag zeker en vast ook nog horen passeren bij Joe, want die 16e augustus mogen we niet zomaar laten voorbijgaan. Maar ik wil toch wel even langer stiller staan bij een ander overlijden. Vandaag 49 jaar geleden. Namelijk dat van Elvis Presley. Het was op de avond van 16 augustus 1977 dat Elvis Presley zou gaan beginnen toeren. Dat hij vanuit Memphis zou gaan vliegen om aan een nieuwe tournee te starten. Maar diezelfde middag werd hij gevonden in zijn badkamer zonder teken van leven. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. Hij werd officieel overleden verklaard. En 2 dagen later, op 18 augustus, werd zijn uitvaart gehouden in Graceland. En ja, tot op vandaag is er eigenlijk nog bijzonder veel te doen over die doodsoorzaken. De ene zegt hartfalen, de andere zegt overdosis. In ieder geval, wat wel zeker is, volgend jaar, in 2027, wanneer Elvis 50 jaar overleden zal zijn, dan gaat zijn autopsieverslag vrijgegeven worden en dan gaan we alle details kennen. Deze Suspicious Minds maakte hij 8 jaar voor zijn overlijden. Dit is The King.

de enige echte king stuurt Ingrid via de app van Joe. Bedankt om hem niet te vergeten, zet ze er nog bij. Natuurlijk niet, Ingrid. Zo'n mooie muziek, die mag je nooit vergeten natuurlijk. En die hoor je ook regelmatig bij onze digitale vrienden van Joe Gold. Hè. Elvis Presley en Suspicious Minds. En Frank die stuurt ook nog dat hij Graceland gaat bezoeken. Dat gaat hij in september doen. Morgen vertrekt hij op roadtrip van New Orleans tot New York. En Memphis is een van de volgende stops.

is ondertussen al een week geleden dat we de deuren van Joe Paradise Beach hebben dichtgeschoven. Dan kunnen we ons focussen niet alleen op Westende, maar dan kan ik je ook nog eens meenemen naar de Nederlandse kust. Wat dacht je van een 3 minuten durend tripje naar Zuid-Hollanden?

0: En dat ben ik ook. Ik ben blij dat je hier bent. Maar ook bij Joe vooral. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat morgen vroeg jij denkt, ik ben blij dat ze terug zijn. En dan heb ik het over Sven en Anke. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Na Bon Jovi en dit.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Als John Bon Jovi en zijn mannen op de radio zijn, dan ben ik er zeker van dat een paar Joe-luisteraars altijd die radio een klein tikkeltje harder zetten. En dat gaat morgen vroeg om 6 uur ook gebeuren, want dan zijn deze twee weer terug.
1: Dit is Joe.
0: En Nadia uit Beringen die stuurt mij net een bericht. En ik begrijp Nadia wel. Want ze zegt, enerzijds ben ik super blij dat Sven en Anke natuurlijk terug zijn op de radio. Maar dat wil ook wel zeggen dat de zomer weer aan het opschuiven is. En dat begrijp ik volkomen, Nadia. Maar om dat zomergevoel vast te houden, hebben Sven en Anke morgen bijzonder toffe plannen met jou. Een plan waar jij ook je voordeel kan uithalen. Het heeft alles te maken met die 31ste augustus, met de allerlaatste dag van die 2 maanden durende zomervakantie. Wat altijd een beetje een gekke dag is, hè. Wat een beetje bizar. Want ja, het heeft dan eigenlijk 2 maanden plat gelegen, zeg maar, het land. De schoolvakantie die loopt dan op zijn einde. Alles moet weer opnieuw richting het normale. Ja, dat is gewoon niet voor iedereen de allertofste dag. Maar we gaan daar dit jaar verandering in brengen. Misschien wordt die 31ste augustus dit jaar wel de allertofste dag van het jaar. Want Sven en Anke die hebben een plan. Een plan dat ze morgen uit de doeken gaan doen. Je kan het maar op 1 manier te weten komen. Hè? Dat is door te luisteren morgen vroeg tussen 6 en 10. Hier bij Joe natuurlijk.

Als je nog geen smile op je gezicht had op deze zondagochtend, dan is dat zeker en vast de voorbije 3 minuten gelukt met Bruno Mars en I Just Might. Zijn romantic tour, daarmee is hij al in Europa geweest. Heeft hij een paar avonden in Amsterdam gespeeld. Ondertussen worden de Amerikanen ook al op hun wenken bediend wat de mooie muziek van Bruno Mars betreft. En ook naar Azië gaat hij nog trekken. Dat is voor begin volgend jaar.

0: Zometeen tussen 11 en 12 gaan we de verjaardag van Madonna vieren. En ga ik je ook vertellen hoe zij meestal haar verjaardag viert. En ik ga ze draaien met La Isla Bonita.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
0: Niet alleen muziek van Madonna, maar ook nieuwe muziek. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En ook de Gibson Brothers zijn erbij met een feestje Non-Stop Dance. Eerste nieuws van 11 uur. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Steeds meer agressie tegen NMBS-personeel. De dodentol na de aardbeving in Indonesië loopt verder op. En de Belgen doen het goed op het EK zwemmen. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar stijgen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is wat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
5: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
4: Vooral in Brussel, hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal gevallen van agressie. En de dodentol na de zware aardbeving van gisteren op het Indonesische eiland Flores loopt verder op. Er zijn nu al zeker 47 lichamen geborgen. Duizenden mensen zijn gevlucht en wachten nog altijd op hulp. Tientallen scholen en ziekenhuizen zijn door die aardbeving ook beschadigd. De beving had een kracht van 7,7 en er waren ook al meer dan 340 naschokken. En sport op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Al die finales zijn voor vanavond. Afwisselend opklaringen en wolken, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
0: En op de Vlaamse snelwegen gaat het vlot op dit moment.
6: Dit is Joe.
7: Met Kenneth Stevens.

Ja, de voorbije dagen en weken was het echt wel nodig om af en toe die shadows eens op te zoeken. Maar gelukkig kunnen we vandaag en de komende dagen genieten van normale zomerse temperaturen. En van vrolijke muziek van de Gibson Brothers.

Taylor Swift en I Knew You. Misschien gaat zij binnen een paar jaar wel lopen met de titel van de nieuwe Queen of Pop. In ieder geval, de Queen of Pop die we nu kennen, Madonna, die is jarig vandaag. Ze wordt 68, geboren op 16 augustus 1958. En ik kreeg daar net al een berichtje van Rita, die vandaag ook jarig is samen met Madonna. En hoe zou de Queen of Pop haar 68ste verjaardag nu vandaag gaan vieren? Dat is de vraag. Wel, de kans is groot dat dat in Italië gebeurt. Heeft natuurlijk te maken met de Italiaanse roots via haar vader. Zo heeft ze 5 jaar geleden haar 63ste gevierd in Puglia. Wat een fantastische streek is. Ook in Sicilië heeft ze dat al gedaan. Daar werd haar 64ste verjaardag gevierd. En 2 jaar geleden deed ze dat nog aan de prachtige Amalfi-kust. En in het archeologische park van Pompeii. Daar heeft ze toen een privéavond georganiseerd voor een relatief intiem gezelschap. En ze doet het ook vaak samen. Haar verjaardag vieren met haar 6 kinderen. En dat doet ze dan ook in Italië. Vaak tegelijkertijd met de verjaardag van Rocco. Want die is maar 5 dagen voor Madonna zelf jarig. In ieder geval, ze wordt 68 vandaag. En ik denk dat we binnen een paar dagen wel zullen kunnen lezen hoe ze haar verjaardag heeft gevierd. Ik ga ze nog eens draaien met La Isla Bonita.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wat, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo!

Een tip van Weilen George Michael waar ik alleen maar kan achterstaan op een zonnige zondag. Let's go outside. Zometeen een nummer dat 5 jaar geleden enorm populair was op TikTok, maar eigenlijk zijn oorsprong kent in de jaren 50. Het is een zanger uit Papua Nieuw-Guinea die er nieuw leven in blies. En dan heb ik het over Aiko Aiko, Justin Wellington. Die komt eraan na live muziek van de Kinks bij Joe. Dit is Lola.

Een nummer dat net als een kat 7 levens heeft. Justin Wellington en Aiko Aiko. Uitgekomen in 2017, maar de oorsprong ligt dus in de jaren 50 en ook al populair geweest in de 60s. Tot op vandaag dus die Aiko Aiko. Zometeen gaan we het eens hebben over onze plannen vandaag hier bij Joe.

0: ga je zo meteen een bewijs leveren. Namelijk het bewijs dat je de grootste hits uit de top 2000 van Joe hier het hele jaar doorhoort.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Good times, great music.
2: Joe.

0: Dit is toch bijna 6 minuten genieten met Queen en Bohemian Rhapsody.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Ja, en hoger in de top 2000 konden we niet beland zijn, hè, met de nummer 1. Benieuwd waar hij dit jaar gaat staan in de top 2000. Maar dat is voor veel later in het radioseizoen. Niet veel later, maar wel vandaag is het Rijversfestival. De vierde en laatste dag wordt daar straks op gang geschoten, zeg maar. En wij zijn erbij sinds donderdag al. Onze Jan Bosman die is gisteren en donderdag en vrijdag al de sfeer gaan opsnuiven. Gisteren was het aan Anne van Elzen. En vandaag sturen we onze Tom de Kok de festivalweide op. Niet alleen de festivalweide, maar ook het podium op. Samen met onze Jarne Ponnet, Jarne van de ochtendredactie in de zomerochtend van Joe. Die gaan daar samen optreden op Rijversfestival. En er zijn ook nog grote muzikale namen op de Star Stage. Hannah May, die ooit heeft samengezongen met Meteor, hè, voor deze Wat wil je van mij, die gaat er vandaag optreden. En je kent Hannah May ook van dit nummer samen met Maxime. Deze namiddag om 5 uur op Rijvers staat zij op de Star Stage. En 2 uurtjes later is het aan Aaron Blommaert. En Suzanne en Freek die gaan voor een gouden zondagavond zorgen op Rijvers in Lievegem. Onze eigen Tom de Kok en Jarne dus, maar ook Hannah May, Aaron Blommaert en deze Suzanne en Freek. Je gaat ze vandaag allemaal tegenkomen in Lievegem op Rijvers. Als je er niet bij kan zijn, dan ga je het weer hier allemaal kunnen meepikken. Want wij gaan doorprikken naar de festivalweide met onze Tom de Kok. Dat doen we regelmatig op deze zondag. Nu Ronan Keating.

Komen smullen van een ijsje aan onze Joe IJskar. Hier kan je na 12 uur smullen van de goede muzieksmaak van Anne Paulussen. Zij komt eraan tussen 12 en 2 hier bij Joe. En ik zie onder andere al Dusty Springfield in haar playlist staan. Of ze cowboy boots aan heeft zoals Dasha, dat moet je maar zien op joe.be.

0: Zondagmiddag vraagt om een sprankelende playlist, dus haal ik er met plezier John Lennon, Spice Girls en Dusty Springfield bij zometeen. Eerst natuurlijk het nieuws van 12, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag, het blijft alle hens aan dek in de Hoge Venen. Steeds meer Belgen worden bedreigd door hun job en Belgisch succes op het EK zwemmen. In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt collega Louise Buquet die daar is.
2: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
1: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman DVD nou kijkt vooruit.
3: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
1: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het Crisiscentrum 54 nieuwe dossiers voor in totaal 81 mensen, dat schrijft de Zondag. Het Crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. De politie patrouilleert extra aan hun huis bijvoorbeeld, of die mensen moeten tijdelijk onderduiken in een safehouse. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft een drone neergehaald boven Roemenië, niet ver van de grens met Oekraïne. Dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Spanje neemt deel aan de NAVO-missie om bondgenoten te beschermen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne doken er tientallen drones op boven Roemenië. En nog sport. Op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Envaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
4: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter te doen dan deze ochtend. Proberen beter te doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
1: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag. Bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
5: Dit is Joe met Anne Paulussen.

0: Eind jaren 80 zorgde deze song voor haar comeback. Dusty Springfield en In Private. Hier is het helemaal niet privé. Nee, nee, nee. Ik ga open en bloot met jou de beste muziek delen voor deze zondagnamiddag natuurlijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke plannen je hebt gemaakt voor deze dag. Zit je misschien meer in het team van kalm aan, alles op het gemak? Of ben jij team heel veel to-do's? Ik heb een hele drukke werkplanning voor mijn neus liggen. Dan mag je dat altijd even laten weten in de Joe-app. Ik ben altijd benieuwd naar jouw plannen natuurlijk. Ik schip er vandaag een beetje tussen de twee. Ik moet nu werken, maar straks mag ik mijn voeten onder tafel schuiven bij een familiebarbecue. En dat is echt mijn lievelingseten in de zomer. Zo'n lekker vleesje op de grill of een stukje halloumi kaas. En dan ben ik een gelukkig mens. Echt waar. En ik ben ook een gelukkig mens als ik veel feel-good muziek mag draaien. Zometeen Nicky, Yor en Sunroof. Maar eerst komen de Spice Girls meedoen.
1: Dit is Joe.
2: Joe Summer. Joe.

straalt, zelfs bij temperaturen onder de 30 graden. Sunroof van Nicky Yor. Er zijn heel wat fijne berichtjes binnengekomen. Met heel wat plannen ook precies op jouw planning in deze zondag. Freddy Wouters laat weten, wij gaan op kraambezoek van ons 10e kleinkind. Amai, dat is al een hoog aantal. Pascal Maas laat weten, ik ben ook druk bezig met slaatjes te maken en alle andere voorbereiding. Hier ook een familiebarbecue straks die bij mij thuis plaatsvindt. Ik heb er wel een beetje stress voor, maar alles zal ongetwijfeld heel leuk worden. Mark Verhoeven laat weten, Anne, ik heb geen plannen vanavond. Vandaag geen extra drukke dingen. Gewoon chillen in mijn favoriet cafeetje. Aniek Boots laat weten, het is straks onze jaarlijkse country and line dance namiddag. Oh, dat klinkt ook heel erg leuk. En Hilde zegt, ik zit vandaag in team Kalmaan. Ik bekom een beetje van de warme dagen samen met mijn hondje Pookie. En dan past deze song helemaal mee in die vibe. Natuurlijk John Lennon en Imagine.

open mind. De Banjos. And it was your heart on the line. Van Mumford & Sons. I really fucked it up this time. Deny my dear. Die doen altijd wat. Deny my met een mens. Ongelooflijk prachtig nummer. En hun passage op Rock Werchter is natuurlijk ook niet onopgemerkt gebleven, want het was een mega optreden. Ik ging er normaal ook naartoe gaan, maar door omstandigheden ben ik daar niet geraakt en ik heb daar heel hard van liggen balen. Want ik zag dan ook nog eens onze eigen Pommelien Thijs, die daar als gastartiest mee mocht zingen met die ongelooflijk straffe band van Mumford & Sons. Het was echt memorabel. Hopelijk komen ze ook nog eens terug naar ons land. En dan kan ik zeker herkansen. Zometeen mag je hard gaan crushen met Jennifer Page. Maar eerst wat Italiaanse rock met de rauwe en schorre stem van Gianna Nannini. Met een beetje een ode aan de mannen of toch het verlangen ernaar. Enfin, in Italië klinkt alles altijd veel passioneler. Tu, quell'espressione malinconica, e quel sorriso in

0: In de 90's kon je dit natuurlijk niet wegdenken van de radio. Jennifer Page en Crash, het is bijna 12:30. Ik ga toch al eens kijken naar de verkeersproblemen. Er zijn er 2 op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 10 minuten extra bij. En op de E17 richting Antwerpen gaat het traag tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar moet je 6 minuten bij rekenen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

Ja, er is iets gevaarlijk gebeurd. Er is een berichtje binnengekomen van Saskia Verdonk met een foto. En ze schrijft daarbij: Anne, ik ben aan het genieten van onze nieuwe pup Saartje. Nu een week bij ons en al een kleine hartedief. En als je die foto dan ziet, ja, dan wil ik ook direct een hond in huis nemen. Oh my god, zo schattig. Dat ziet er heel erg leuk uit om daarvan te genieten. Veel plezier ermee en vooral goede moed, want een pupje grootbrengen, dat is natuurlijk ook hard werken. De Voice van Vlaanderen ligt alweer een hele tijd achter ons, maar de winnaar heeft natuurlijk niet stilgezeten. Bas Serra ging direct aan de slag en bezorgde ons een heerlijke radiohit. All Because of You, met die typische stem ook van hem.

0: tempo gaat terug de hoogte in met Incognito en Don't You Worry About A Thing.
1: En of er vanavond bij VTM goed gelachen wordt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 krijgen de dino's het op hun voorhistorische heupen in The Last World Jurassic Park. Vanavond bij VTM en VTM 2. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Het is een goede boodschap voor deze zondagnamiddag. Don't you worry about a thing. En dan mag ik nu de zoon van Bob Marley erbij halen. Ziggy Marley en de Melody Makers met deze zeer aanstekelijke reggae-hit uit de

0: Een goedemiddag. Ik gids je doorheen deze aangename zondag met Adele, Bob Marley en The Wailers. Maar eerst alle aandacht. Aandacht naar Charles en Eddie. Het is 1 uur. Het nieuws krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. De brand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Er zijn opnieuw migranten opgepakt in Ceuta. En de Belgen doen het erg goed op het EK zwemmen. In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt collega Louise Buquet die daar is.
2: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
1: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer erg lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Je hoort weerman David Tenau.
3: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
1: En intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich er niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. En de Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek, omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En dan nog sport. Op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onvaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
4: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
1: En ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag. Bij de vrouwen dan wel. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En het blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
0: 3 minuten over 1 en er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je terug op de E313 richting Hasselt. Tussen de Senderlo en Beringen komen er 20 minuten bij. Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een defect voertuig, daar moet je 20 minuten bij tellen. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar komt er een kwartier bij. Tot slot staat er nog een file op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Daar komen 6 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Dit is Joe. Met Anne Paulussen.

0: mijn hart. Charles en Eddie, Would I Lie to You, hier bij Joe. Een hele goede middag. Ja, de lunch ligt in het beste geval achter ons. Allee, bij jou toch. Ik moet nog altijd eten, maar dat is pas voor straks. Maar dan mag je uitbuiken. Tijd om uit te buiken en vooral heerlijk te genieten van een rustige zondag. Zeker ook wel qua temperatuur. Want we hoeven eens een keertje niet te puffen en te zweten. Dat is ook heel erg welkom natuurlijk. En jij bent ook welkom in deze middag van Joe. Ik ben benieuwd wat je uitspookt, waar je precies aan het luisteren bent. Dus je mag dat natuurlijk altijd even laten weten in de app van Joe. Ik heb veel muziek meegenomen tot 2 uur met zometeen al Bob Marley en The Wailers. Maar eerst Adele. En Adele heeft een pauze ingelast. Een lange pauze heeft ze laten weten. Het is heel druk geweest met alle shows en al haar optredens. De tank is even leeg en ze wil op adem komen natuurlijk met haar zoontje en haar verloofde. Dat is dik verdiend, dus waarschijnlijk is zij nu ook gewoon een chillen in de zetel. We kunnen vooral blijven genieten van haar muziek. En dat is het belangrijkste. Rolling in the Deep komt eraan.
1: Dit is Joe.
2: Joe.
3: Good times.
1: Great music.

Van Peter Verbeek zegt: hey Anne, wij luisteren vanuit Olivia in Spanje. Anthony van der Bussen laat dan weer weten: wij zijn op de terugweg van onze reis naar Italië. We zijn nog altijd naar Joe aan het luisteren. En Mia die is er ook bij. Ik zit gewoon gezellig op mijn terras te chillen in het tuintje samen met jou en met Joe. En eindelijk nog eens gewoon zomerweer. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar blij om zijn. En ik heb ook gelezen dat de rest van deze maand augustus een stukje minder warm wordt. Maar dat september weer een maand zal worden waarbij de temperaturen terug de hoogte ingaan. Allee, we gaan dus een mooie nazomer krijgen. Ik voel het. Dan haal ik er nog wat tropische warmte bij van

0: Polkara. Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Joe.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor iets.

0: Tijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you. Good times. Great music.
1: Yeah. Joe. Summer.

0: Ja, wat een apotheose. En over een apotheose gesproken.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Ja, het is vandaag de laatste festivaldag in Liebegem voor Rijvers. Met natuurlijk ook weer een goed gevulde affiche. Suzanne en Freek mogen daar optreden. Aaron Blommaert en ook Hannah May. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere artiesten die daar op verschillende podia hun ding mogen komen doen. En vooral mensen blij mogen maken met muziek en entertainment. Het is zo'n festival, heb ik al begrepen van de collega's hier ook die daar ter plaatse zijn geweest. Waar alles kan, ook qua muziek. Het is echt een gezinsfestival en je ziet ook heel veel op social media verschijnen. Het wordt steeds groter en groter, dus misschien is het wel de moeite om, als je dit jaar geen ticket kon bemachtigen, volgend jaar zeker naartoe te gaan. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. We zijn er met Joe ook weer live bij vandaag, vanaf 4 uur met veel sfeer, interviews en muziek natuurlijk. Eagle Eye Cherry komt eraan met Safe Tonight, maar eerst nog Barrett.

0: De 80's komen eraan met Taylor Dane. Eerst even kijken naar de verkeersproblemen. Er zijn er wel een aantal. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar moet je een kwartier bij rekenen. En richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten. Richting Hasselt, problemen op de E313 tussen de Senderlo en Beringen. Daar moet je 12 minuten bij rekenen. En richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West, 8 minuten. Op de E19 richting Antwerpen traag tussen Mechelen-Noord en Rums. Daar moet je 6 minuten bij tellen. En tot slot staat er ook nog een file op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je 5 minuten bij tellen.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

Ik was dit een beetje vergeten, maar dat ga ik meteen straks ook weer toevoegen aan mijn persoonlijke Spotify-playlist om in de auto af en toe met mee te brullen. Clouseau mocht ook op de affiche van Drijver staan. Blinken, ze hebben afgelopen donderdag het hele festivalterrein doen daveren en meezingen met hun beste songs. Het kwam van Diepoor.

0: van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Genesis, Jesus, he knows me. En ik ken mijn vriend ook maar al te goed en mijn zoon nog veel beter. Ik kreeg net een filmpje doorgestuurd van mijn vriend waar hij spaghetti op aan het eten is. Dat is echt zijn lievelingseten. En dan neemt hij altijd veel te grote happen op zijn lepel. Veel te grote happen spaghetti. En dan zegt hij altijd heel fier, heel veel. Het is echt een kereltje. Spaghetti, wie lust dat niet natuurlijk? Dit is Cock Robin en The Promise You Made.

Tijd voor de aflossing van de wacht, want Jan Bosman mag hier de fakkel overnemen met een hele namiddag vol goede muziek en livesfeer natuurlijk van Oprijvers in Lievegem. Tot aan het nieuws mag je meezingen met Bob Sinclair en deze Roxette Fading.

0: Voilà, zo gaat het dan. De ene binnen en de andere buiten. Die mag naar een familiebarbecue. Maar ik neem het met veel plezier over natuurlijk. Tot 6 uur vanavond blijf ik bij jou. Met het nieuws van 2 uur, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. Een schietincident in Oostende. Er zijn opnieuw migranten opgepakt in Ceuta. En Anderlecht speelt tegen Beveren. Het parket onderzoekt een schietincident in Oostende, want daar is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens HLN meerdere keren en waren er ook kogelinslagen te zien in een raam. Er vielen daar geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd, waarom en wie erachter zit. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Maar buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich er niet meer veilig. Het appartement blijft nu zeker een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta. Dat is een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden nog tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er vielen toen meer dan 80 doden. En sport in ons voetbal spelen Beveren en Anderlecht op dit moment tegen elkaar. Zowat een kwartier voor de rust leidt Beveren met 1-0. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door de bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert. Die is zich volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje. Maar van Aert wou deze koers absoluut rijden.
2: Tweede in, omdat ik gravel-wedstrijden heel leuk vind. En omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van nog een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
1: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En het blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
0: 2 minuten over 2 is het ondertussen geworden. Ik heb wel een aantal files. Die staan in de richting van Hasselt om te beginnen. Op de E313 schuif je aan tussen Ham en Beringen. Komt een half uur bij. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 10 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst komen 5 minuten bij. De Antwerpse ring eerst richting Gent. Daar gaat het moeilijk tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Je verliest er 10 minuten. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat ook 10 minuten. En de Brusselse buitenring, daar wordt file gemeld tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar komen op dit moment 5 minuten bij.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

Stalkers in de mannen van de police. Every breath you take, I'll be watching you vooral. Hele fijne middag. Ik vergezel je natuurlijk de hele namiddag lang met straks regelmatig bezoekje aan het Rijvers, het grote festival daar in Lievegem. En wat daar zich allemaal afspeelt en wie er allemaal gaat.

Altijd fijn om te horen, deze Dario G. En Sunshine, die Dario G, was een Brits muzikant. Paul Spencer, zo heette die. En jammer genoeg, ondertussen ook al een hemelse held, heb ik net ontdekt. Wist ik helemaal niet. 2 jaar geleden is hij op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Veel te vroeg, lijkt mij, Paul Spencer.

0: You Ain't Seen Nothing Yet van Backman, Turner, Overdrive. En die maken plaats voor Anne-Marie en Shania Twain komen eraan met Unhealthy.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

Shania Twain is bezig met de voorbereidingen van een feestje, want volgend jaar, 27 bedoel ik dan, staat haar album Come On Over, 30 jaar uit 97, dat bedoelde ik uiteindelijk. En dat zal uitgebreid gevierd worden met een nieuwe release van dat album.

0: Makkelijke gasten lijken mij dat, die van Manu Chao. Want al wat je voorstelt is duidelijk wel goed. Kaneel, wat was er nog allemaal? Ik heb heel veel gehoord. In ieder geval, Manu Chao met Me Gustas Tu. Vooral jij, daar hou ik van, of jou, daar hou ik van. Dat is de boodschap die ze willen overbrengen. Ondertussen is het 2:30 geworden en ik heb nog een aantal files richting Hasselt om te beginnen op de E313. Daar gaat het traag tussen Te Senderlo en Beringen, 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West, 10 minuten erbij. En richting Gent tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel zijn dat 5 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen West, ook daar verlies je 10 minuten. En op de E19 tussen Mechelen Noord en Rumst, daar komen 6 minuten bij. En tot slot ook nog op de Brusselse buiten. Daar wordt file gemeld tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komen op dit moment ook een kleine 10 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

al fluitend richting de uitgang, deze Jake Giles Band en Centerfold. Ja, Rijvers, daar zitten we dus al een paar dagen. Sinds donderdag zijn we daar geland op Rijvers, met heel veel leuke artiesten die we al voor de microfoon hebben gehad. Heel veel fijne optredens die daar ook al zijn geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan Clouseau donderdagavond. Geweldig veel volk, echt waar. De hele tent stond vol en dan ook buiten op groot scherm. Iedereen wilde erbij zijn eigenlijk. Maar niet alleen dat natuurlijk, want er was ook al bazaar, ook al zoveel volk. Noordkaap op de Love Stage, K3 is er geweest. Gisteren nog Pommelien Thijs op Rijvers daar. En Anne van Elzen, die had Average Rob, en omdat het kan, voor de microfoon. En die hebben daar dus ook opgetreden. Vandaag gaat het feestje ook nog gewoon door. Daar gaan we straks de sfeer ook nog even van opsnuiven. Maar ik kan je nu al aankondigen dat bijvoorbeeld vandaag Aaron Blommaert daar op het podium zal staan. Hanne May ook. En deze, Suzanne en Freek, die zullen ook te zien zijn en optreden daar. Met waarschijnlijk ook deze song. Een doorbraak als het avond is.

verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op

share met haar love and understanding. Ondertussen krijg ik van op Rijvers zelfs al berichten toegestuurd. Sandra bijvoorbeeld, straks dag 4 op Rijvers. Hanna Mee, Aaron Blommaert, Erik van Looy, Ruben van Gucht. En vanavond Suzanne en Freek, alle al zalige dagen beleefd, zo schrijft ze erbij. En Ruben is dat nu op dit moment aan het doen, want die staat aan de Joe IJskar. Heeft een ijsje in handen. Smakelijk!

Het WK voetballied van Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Maar ik weet niet of ik daar eigenlijk zo heel tevreden moet mee zijn met dat voetballied. En dat we dat nog zoveel moeten draaien, vind ik eigenlijk ook niet. Want ik heb de tekst even nagekeken. Ik was gaan kijken. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah. Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, Spanje, Mexico, Japan, Korea en de Netherlands. Van België op geen enkel manier een spoor. Hè? Geen voetballer erin, geen naam van ons land erin. En dan draaien wij dat altijd. Dan denk ik van, ja, hoeft het dan nog? Ja, nee, ik ben een beetje teleurgesteld in Shakira. Ze is er ook al zoveel geweest. Iedereen is dan blij als ze komt. We draaien veel van haar platen. Maar geen enkele voetballer uit België of zelfs de naam van ons land niet in die tekst van dat nummer. Ik weet het niet, hè? Misschien denk jij er anders over en denk van, oh ja, het is ook maar voetbal. Maar dat is wel de belangrijkste bijzaak ter wereld, voor alle duidelijkheid.

Ja, ik had het dus net over die tekst van Shakira, Die Die. Ik denk dat we gewoon niet chauvinistisch genoeg zijn. Dat we zo telkens denken van, ah oh ja, kijk, ja, dat is zo. Maar af en toe moet dat toch wel eens vermeld worden. En bijvoorbeeld Terry, die heeft het ook al gehoord en die is het met mij eens. Ik vind dat niet kunnen, zegt hij. Ik deel dezelfde mening. Voilà, kijk. Maar andere dingen vandaag, dat is natuurlijk Rijvers. En van op Rijvers kreeg ik net nog een bericht binnen van Karin. En die laat dit weten. Hey, hey, samen met nog heel veel vrijwilligers sta ik vandaag voor in... voor de voltallige... Wacht even, ik ga nog eens opnieuw beginnen. Samen met nog heel veel vrijwilligers sta ik vandaag voor... Ah, dat, stopt, dat klopt, het is niet met die zin. Voor de 4 volledige dagen op Rijvers. Graag zou ik mijn collega vrijwilligers nog veel courage en plezier willen wensen voor de laatste dag Rijvers 2026. En hopelijk ook tot 2027 dat we er dan allemaal terug zijn. Samen staan we sterk om de 1000 bezoekers van Rijvers een fantastisch festival te laten beleven. Groetjes vanwege Karin. Ja, sorry voor die eerste zin, Karin. Maar ik hoop dat de boodschap ondertussen is overgekomen. En inderdaad, er zijn heel veel vrijwilligers daar op Rijvers. Die verdienen natuurlijk een pluim op hun hoed, want zij maken natuurlijk dat festival groots, grootser en grootst, zoveel is duidelijk. Tot aan het nieuws van 3 uur nog deze Demski en Seal doen het.

0: En zo werd het ondertussen bijna 3 uur, nog een uurtje. En dan schakelen we rechtstreeks over naar Rijvers. Maar ondertussen nog de beste muziek met Black Eyed Peas en Justin Timberlake. Zo meteen naar het nieuws van 3 uur met Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. Er is geschoten in Oostende. Een dodelijk ongeval met een paardenkoets. En Wout van Aert is topfavoriet op het WK Gravel. In Oostende is afgelopen nacht een huis beschoten, volgens HLN meerdere keren. En er zaten kogelinslagen in een van de ramen. Er vielen geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat daar net is gebeurd, waarom en wie erachter zit. Het parket onderzoekt de zaak. En in Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeluk met een paardenkoets. De politie bevestigt dat. De koets raakte van de weg af en knalde aan hoge snelheid tegen een boom. 12 anderen raakten gewond en er onder hen ook 2 zwaar gewond. En sport in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door de bossen en zo. De topfavoriet daar is Wout van Aert. Die is zich volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje, maar wilde deze koers absoluut rijden.
2: Tweede in, omdat ik gravel wedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
1: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. En in ons voetbal spelen Beveren en Anderlecht op dit moment tegen elkaar. Halfweg de tweede helft ongeveer staat het daar 1-0 voor Beveren. En het weer nog, afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Het is bijna 2 minuten over 2. 4 files heb ik richting Antwerpen. Eentje op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. Schuif je aan 10 minuten erbij. En richting Antwerpen, maar dan op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst gaat het ook traag. Daar verlies je 5 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 10 minuten. En op de Brusselse buitenring nog eentje dus tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem schuif je aan. Daar komen op dit moment ook een kleine 10 minuten bij.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

nooit op een surfplank gestaan, maar dit vind ik wel leuk om naar te luisteren. The Beach Boys en Surfing USA. Je weet het, we zitten met Joe ook op Rijvers, dat festival daar in Lievegem. En straks schakelen we daar rechtstreeks naar over, want we gaan eens onze neus in die richting steken natuurlijk, om te weten te komen wat er vandaag nog allemaal precies gebeurt. Maar als je op de website rijvers.be gaat kijken, kan je daar de line-up ondertussen ook bekijken. Ondertussen al heel lang natuurlijk, maar dan zal het opvallen dat daar zoveel volk langskomt. Dat is echt ongelooflijk. En als je dat dan begint uit te spitten, zie je zo'n namen staan waarvan je denkt van, ah, die staat er ook. Bijvoorbeeld de volgende artiest die ik nu mag draaien, die samen met Milo op dit moment een leuke zomersingle heeft gemaakt. DJ Licious, want die treedt daar dus vanavond op de Beach Stage ook op. En dat zal om 19:30 zijn. Deze DJ Licious samen met Milo, deze heet gemaakt. Forever Young heet die.

0: Young.
1: Ja, ik blijf het een fijne single vinden, deze Forever Young van DJ Licious. Dus vanavond op Rijvers, samen met Milo, heeft hij dat nummer gemaakt. Ondertussen wordt er volop gespeculeerd, en dat is iets helemaal anders, over wie de nieuwe James Bond zal worden. Want Daniel Craig die wil dat niet meer doen natuurlijk. En de naam van Jack Lowden die wordt nu genoemd. Ik had er nog niets van gehoord, dus ik ben hem even gaan opzoeken. De man is in 2011 afgestudeerd. In 2011, dat was ik al oud. Maar goed, deze naam wordt genoemd samen met nog heel veel anderen. Binnenkort wordt dat waarschijnlijk wel bekend gemaakt. Wie dat zal worden?

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nu

blijft magisch ook mooi. Deze magie van Philip Robrecht. Wie thuis in de zetel hangt, het is de moment om even recht te staan. Eten is ondertussen al genoeg gezakt en op zondag mag je ook bewegen. Kan je nu doen op Flashdance What a Feeling van Irene Cara.

was 2 jaar geleden in Colombia en je kon geen café of bar of restaurant binnengaan of je hoorde deze wel. Si antes te hubiera conocido van Karol G. Superster daar in eigen land natuurlijk. Maar ook bij ons een hele fijne zomerhit om regelmatig nog eens te draaien. Zometeen een overzicht van de verkeersproblemen. Als die er al zijn, eerst mag je nog eens luidkeels mee brullen met kreuners. Dit zijn ze met Nu of Nooit.

0: Voor mensen die vandaag nog naar Rijvers willen gaan bijvoorbeeld, is het nu of nooit. Inderdaad, kreuners waren dat tot 1 minuut over half 4. 3 files op dit moment. Richting Antwerpen eentje op de E17. Je schuift eraan tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen ook 10 minuten bij. En op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem schuif je ook aan. En daar verlies je een dikke 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

man met de lange adem toch, hè? Chris Isaak en Wicked Game. Heb je die noot op het einde daar gehoord? Je moet dat volgende keer zelf maar eens proberen om die laatste noot, of de voorlaatste noot, heel lang mee te zingen en aan te houden. Lukt niet iedereen, voor alle duidelijkheid. Ik heb het net geprobeerd en zonder succes, maar ik was er ook niet voorbereid. Ik heb het gewoon gedaan. Wang Chung met een feestje. Everybody have fun tonight. En zometeen is er ook nog Roxy Music.

Liefde, lekker verslavend. Dat is wat Roxy Music hier wil zingen. In Love is the Drug. Tom de Kok die loopt daar rond op Rijvers. En daar ga ik straks even naartoe. Hè, overschakelen rechtstreeks vanuit deze studio naar Lievegem. Want daar vindt dat festival plaats. Met vandaag onder andere Suzanne en Freek. Aaron Blommaert loopt daar ook rond om op te treden straks. En nog veel meer. En Tom de Kok die gaat er allemaal achteraan. Even kijken wat er allemaal nog te beleven is. Welke artiesten hij voor de microfoon kan krijgen om te interviewen. Dat soort dingen dat krijg je sowieso na 4 uur. En we gaan daarmee door tot 10 uur vanavond. Want straks is er natuurlijk ook nog Brecht. Delirium nu en Silence.

Draai deze op een feestje en ik doe gegarandeerd mee. Ik beloof het jou. Silence and Delirium was dat. Ik heb zometeen nog Lady Gaga voor jou samen met Bruno Mars. Die hebben een geweldig duet samen gezongen. Die Die With A Smile. Eerst nog even lekker uit de bol gaan met Eddie Grant. Dit is Give Me Hope, Joanna.

Diamond Smile, Lady Gaga samen met Bruno Mars. Voor het nieuws van 4 uur ga ik nog even aan de slag met Dire Straits. Ik denk dat heel veel mensen hiervan houden. Grote fan van Dire Straits zijn. En zeker al van deze Sultans of

0: Dire Straits en Sultans of Swing. En voor het volgende uur staat de muziek natuurlijk ook al klaar met, om te beginnen, filmmuziek. Ergens een film waarin wordt gezegd, nobody puts baby in the corner of zo. Geen idee waar het over gaat. Goed, het is ondertussen 1:01. Niels Rosa Peralta met het nieuws.
1: Een goedemiddag. Een zwaar ongeval met een e-step. We kennen de eindwinnaar in de ronde van Tsjechië. En Anderlecht laat dure punten liggen bij Beveren. Een zwaar ongeval met een e-step in Genk in Limburg. Een man van 40 raakte levensgevaarlijk gewond. Hij stond achterop de step terwijl iemand anders aan het rijden was. De bestuurder zelf raakte licht gewond. Hij testte ook positief op alcohol. Met twee op zo'n elektrische step staan is verboden bij wet. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij dat ongeval. En sport, de Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe, maar dat was genoeg om zijn eindzege dus veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancellu. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. En dan nog naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie, want Anderlecht heeft verloren op het veld van Beveren. Het werd daar 1-0. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe coach, de Portugees Vitor Bruno. Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. En rond deze tijd start ook de match La Louvière à Gent. En dan nog het weer afwisselend, wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Het is 3:04. Dit zijn de files. Eentje in de richting van Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten. En ook nog eentje in de richting van Antwerpen op de E19. Maar dan tussen Mechelen-Noord en Rums schuif je daaraan. Daar verlies je 5 minuten. Antwerpse ring richting Nederland wordt file gemeld tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je op dit moment 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

Voor mensen die het sturen, nee, ik heb de film dus nog altijd niet gezien liever, waarbij dit nummer hoort van Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. Straks dan gaan we overschakelen naar Rijvers, naar Tom de Kok, die loopt daar rond om eens te horen wat hij vooral aan het uitspoken is, want dat is altijd belangrijk om te weten bij Tom. Maar dus eerst nog wat muziek, Reggie zometeen na deze Eros Ramazzotti.

Zeg, en hopelijk is de dochter daar dan wel blij mee natuurlijk. Want Reggie schrijft al een nummer voor zijn dochter, Ellie. Maar stel je voor dat hij dat later hoort en denkt van... Goh, dat trekt eigenlijk ook geen zak. Dan zit je er ook mee natuurlijk. Maar ik veronderstel wel dat ze tevreden zal zijn met haar eigen nummer natuurlijk. Straks is er Natalia. Eerst deze Fleetwood Mac en...

0: Super Plus deals van Delhaize gaan we koken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Een kraan die lekt.
1: Een degel met een barst.
0: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
1: Het is tijd voor...

0: Zoals brood, deeg of taart, dan moet ook Rising doen natuurlijk. Natalia, was dat?
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Jij bent daar al de hele middag over bezig. We gaan naar Rijvers, want Tom de Kok is daar. En eindelijk is het gelukt, dag Tom de Kok.
3: Hi daar, hey. Jan Bosman. Hallo Joe, dag vrienden. De vakantie is voorbij, alleen mijn vakantie toch,
0: ja,
3: eindelijk.
0: Die van jou. Ja, die
3: eindelijk
0: van jou.
3: Ik heb jullie zo gemist, zeg. Jullie mij ongetwijfeld ook.
0: Voilà, tuurlijk wel. En daar is hij dan, en je staat er in de rij, heb ik de indruk.
3: Ja, ik sta in de zon, want als je iets wil laten risen, dan moet je hier zijn. Het is ook heel grappig. Jan, je moet eens achter mij kijken. Ik dacht van, dat is hier een kindvriendelijk festival. Loopt hier toch een mens verkleed als suppositoire rond?
0: Oei.
3: Maar dat blijken oordopjes te zijn die ze gratis uitdelen voor de gehoorbescherming.
0: Ja, ja, ja.
3: Daar was ik even door afgeleid. Maar als je aan de andere kant meekijkt, dan zie je onze Joe Karaoke Booth. Een lange wachtrij van allemaal mensen die hier komen meezingen. En het leuke is dus, je kan daar niks mee winnen. Je kan daar, dat wordt nergens uitgezonden, dat is gewoon plezant.
0: Mm-hmm.
3: En toch doen de mensen dat massaal. Dus het kan nog, goede zielen bestaan nog. Wacht, we gaan eens even luisteren. Juffrouw, wat ga jij zo meteen zingen? Oei, wacht, ze weten het, ze is even vergeten. Jan, wat gaan jullie zingen?
4: Huisfeestje.
3: Dat ken ik precies niet, dat zal iets van TikTok zijn tegenwoordig. En wat ga jij zingen?
4: Dai Dai,
3: dat ken ik wel, dat is van Shakira. Daar zijn dansmoves bij. Gaan jullie ook een dansje doen dan, terwijl jullie zingen?
4: Oké.
3: Ja, oké. Met lange tanden zeggen ze oké. We zullen eens even gaan luisteren, want er zijn dus ook effectief mensen aan het zingen in de booth. Die weten dus niet dat wij hier zijn en ook niet dat het live op de radio is. Die kunnen ons ook niet horen en niet zien. Ik steek de micro even binnen, hè Jan?
0: Ja.
5: Ben je klaar? Ben je klaar?
3: Ja. Dat lijkt mij iets van Pommelien Thijs die op sterven ligt, maar we gaan eens ook eens vragen aan de vriendelijke meneer van Rijvers, die dus al uren naast die DJ-boot zit. Klopt het dat 99% van de mensen hier iets van Pommelien Thijs wilt zingen?
6: Ja, toch wel. 99% is wel duidelijk, ja.
3: Hoe gaat het met jouw gehoor? Ga je klacht indienen tegen ons voor gehoorschade na dit weekend?
6: Ik ben aan het overwegen.
3: Ja, dus we bellen onze advocaat, Jan, maar voor de rest is het hier keigezellig. Dit is het allermooiste festival van het jaar. Je voelt aan iedereen, dit is een hoogdag. Je kan hier met het hele gezin naartoe komen. En als je dit jaar niet bent, probeer het dan zeker volgend jaar. Is echt absoluut een aanrader.
0: Ja, ik heb daar ook 2 dagen rondgelopen. Ik heb dat ook aan iedereen aangeraden. Dus daar valt zoveel te beleven, dat is inderdaad waar. Maar wat ga jij in de loop van de middag nog beleven, beste Tom?
3: En wel, zometeen ga ik op het grote podium Aaron Blommaert aankondigen en Hanna mee. Er komt ook een interview met Aaron Blommaert jouw kant uit. Dat zal live zijn zometeen. Je gaat hem ook kunnen zien, Jan. Geen paniek.
0: Oh,
3: en
0: daar.
3: En,
0: wie het zegt.
3: Ja, maar ik mag ernaast zitten.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Maar vanaf 7:30 sta ik samen met DJ Jarne Ponnet van Joe. Hier in die grote tent achter mij. Je kan ze zien, hè, die gigantische danstempel daar. Die vol discoballen hangt. Dat is dus eigenlijk een discotheek van 3 verdiepingen. Die ze hier in het midden van een veld hebben gebouwd in Lievegem. En dat gaan wij 2 uur lang maar aan flarden spelen. Dat gaat heel plezant worden.
0: Je hebt groot gelijk. Ik ben in 1 ding teleurgesteld, beste Tom.
3: Oei,
0: ja, echt
3: wat
0: waar.
3: Heb ik nu weer gedaan?
0: Nee, jij hebt niks gedaan, maar ik een beetje teleurgesteld in de organisatie van Rijvers. Want ja, dat ze Madonna niet gevraagd hebben.
3: Ik zal het even doorgeven. Ja,
0: ja,
3: want
0: maar,
3: volgens mij...
0: Weet je waarom?
3: Nee.
0: Die is jarig vandaag.
3: Ah, juist, dat zouden we hier met z'n allen wel gevierd kunnen.
0: Ah, ja.
3: Aan de andere kant, het is een kindvriendelijk festival, Jan. Ik weet niet of die outfits van Madonna of dat hier zou passen. Dat
0: oh, maar die vindt dat allemaal niet erg, Madonna, dat haar kinderen zijn.
3: Ja, ze heeft er zelf genoeg.
0: Ja, het is dat. Maar in ieder geval, ik ga haar verjaardag toch nog wel even vieren.
3: Is
0: natuurlijk
3: goed.
0: Met een nummer van haar te draaien. En straks
3: happy birthday,
0: terug
3: Madonna.
0: Natuurlijk met Aaron Blommaert. Je wil weten wat ik daar allemaal mee gedaan heb. Want jij zegt van, ik ga ernaast zitten. Maar kijk, voilà.
3: Allee, Jan.
0: Ach ja, kijk.
3: Het is zondagmiddag, de luisteren kinderen.

0: Je mag ervan zeggen wat je wil, maar hier kunnen toch veel 68-jarigen nog eens naast gaan staan. Amai, Madonna wordt vandaag dus inderdaad 68. En van haar heb ik Holiday nog eens gedraaid. Fijne verjaardag. Vijf files op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Verlies je 10 minuten. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West komen 5 minuten bij. En op de E34 tussen Polderken en de Koning Albertlaan, daar verlies je ook 5 minuten. Richting Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke schuif je aan. 5 minuten extra daar. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen mocht het daar wat moeilijker gaan, daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Outfield en Your Love. Ik had het daarnet op Madonna. Dat die best wel eens op het Rijversfestival zou mogen staan. Hebben vandaag omwille van haar verjaardag. Maar ook de volgende, die zou daar ongelooflijk veel succes hebben volgens mij. Taylor Swift.

Eentje was 12, eentje was 14 en eentje was 17 toen Hanson dit nummer uitbracht en daar meteen wereldwijd een hit mee scoorde. En dus instant bekendheid verwierf natuurlijk. Hè. Die mannen zijn ondertussen eentje in 1980 geboren. Hoe oud is die dan? 46 is de oudste. Ah ja, oké. Okay. Voilà, dus ondertussen waarschijnlijk heel veel kinderen gemaakt, dat is wel duidelijk. Heel veel muziek ook nog altijd. En dus waarschijnlijk ook goed kunnen boeren met al de centen die op hun rekening zijn gekomen. Dankzij die Mbop die je net nog eens te horen kreeg. En nu is het dan Gilbert Montagnier.

Straks is Van op Rijvers, heb je nog een interview te goed met Aaron Lommaert. Daar gaat Tom de Kok straks voor zorgen, maar dat zal voor na 5 uur zijn. De Shawn Mendes die staat nu klaar met In My Blood. En ik zie ook nog Mika klaarstaan met Relax, Take It Easy. Dat is de bedoeling op zondagmiddag.

daar in Lievegem. En schakelen we ook nog eens over naar Tom de Kok, die daar voor ons rondloopt op dit moment. Benieuwd wat hij, of wie, vooral hij daar voor de microfoon zal halen zometeen. Dit is nog Bryan Adams tot aan.

0: Maar eerst het nieuws, het uitgebreide nieuws van 5 uur met Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. Daan Soete is Belgisch kampioen gravel. De brand in de Hoge Venen zorgt ook in het buitenland voor problemen. En Anderlecht verliest op bezoek bij Beveren. We beginnen met sport, want Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Soete en Van Aert die leken samen richting de finish te gaan, tot een paar kilometer voor de meet. Toen wilde Van Aert zijn lichaam plots niet meer mee en reed Soete weg. Bij de vrouwen won Nathalie Bex. En de hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Collega Jeroen van der Aura is in de regio en draagt een mondmasker.
2: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
1: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie daar verandert erg snel. Ja, en niet alleen bij ons is er hinder door die brand, ook in Frankrijk. In het departement Moselle in het noordoosten is zelfs de alarmprocedure opgestart voor luchtvervuiling. Concreet betekent dat dat inwoners tijdelijk geen vuurwerk mogen afsteken en dat alle werkzaamheden waarbij stof wordt gemaakt enkel nog mogen als er water opgesproeid wordt. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe, maar dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancello. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. En voetbal, Anderlecht heeft met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enric Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
3: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En een beetje gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
1: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. En op dit moment spelen La Louvière en AA Gent ook nog tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 1-1 gelijk. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Het is 5:03. Dit zijn de files. Een overzicht daarvan in ieder geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Komt een kwartier bij daar. In de richting van Gent op de E40 tussen Brugge en Oostkamp verlies je 10 minuten. En tussen Beernum en Aalter ook een dikke 10 minuten. In de richting van Antwerpen dan op de E17 file tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. 5 minuten komen erbij. Ook 5 minuten extra op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. En nog eentje op de E34. Tussen Polderken en de Koning Albertlaan richting Antwerpen dus. Daar verlies je op dit moment ook een 5-tal minuten.
4: Dit is Joe.
5: Met Jan Bosman.

0: soort van haarkleur zou het zijn, die Suicide Blonde. In Excess kreeg je te horen, daarnet al verteld, 65.000 bezoekers dit jaar op Rijvers, daar in Lievegem. Geweldig festival, heel mooie optredens, fantastische optredens geweest, waaronder Clouseau, Bazaar, Pommelin Thijs, Noordkaap, ga zo maar verder. Te veel om op te noemen. En ik had gezegd van ja, ik ga nog een paar details meegeven. Bijvoorbeeld, wat was nieuw dit jaar? Want daar zorgen ze dus bij Rijvers altijd voor dat je elk jaar opnieuw toch wel wat wordt verrast. Er was bijvoorbeeld een social run, kon je daar doen. Er was dit jaar ook een reuzenrad voor de allereerste keer, waar Anne van Elzen gisteren nog heeft ingezeten en doodsangsten heeft uitgestaan ook. En in ieder geval, ze hebben nu ook al de data bekendgemaakt voor volgend jaar, want volgend jaar is er dus opnieuw een Rijversfestival. En daar kiezen ze dus ook weer voor 4 dagen. De data die zijn bekend. Het gaat of vindt plaats dan van donderdag 12 augustus tot en met zondag 15 augustus. Moederkesdag in Antwerpen dus. En de ticketverkoop die start later dit jaar. Dat wordt ook nog wel aangekondigd. In ieder geval om al naar uit te kijken natuurlijk. Zelfs vandaag nog geweldige optredens. Straks Suzanne en Freek. En deze.
1: Ik tel de dag.

0: Wie graag alles live wil meemaken, moet nu maar onze socials openen en live meekijken wat er allemaal gebeurt. Want we gaan weer naar Rijvers.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Want ik zie Tom de Kok daar zitten in een strandstoel. Jouw vakantie is eigenlijk voorbij, hè, Tom. Dus dat mag eigenlijk niet meer.
3: Dit leek een goed idee, zo'n interview in een strandstoel. Maar dat zit eigenlijk van mijn fucking ongemakkelijk.
0: I know, ik heb dat ook gedaan.
3: Ja, heel slecht idee. Ja. Je had mij dat op voorhand moeten zeggen, Jan.
0: Nee, zo ben ik niet.
3: Zeg maar, het voordeel aan deze strandstoel is wel dat in de strandstoel ernaast de echte Aaron Blommaert zit. Blommy! Oei, goed. Jij straalt zoals altijd. Het is, wacht even kijken, 16:45. Hoeveel interviews, televisiesets, programma's en optredens heb je vandaag al gedaan? Want jij bent de hardest working man in showbiz deze zomer.
4: Ah, wel, jij zet een eerste vandaag, toch wel? Ja, ik dacht, die primeur is echt voor Tommeke.
3: Vind ik heerlijk. Zeg, maar het is wel niet gezeverd. Het is een heel drukke zomer al geweest. Help mij, hè, 10 om te zien. En toeren, en wat nog allemaal?
4: Ja, ik heb eigenlijk nog net voor de zomer heb ik mijn eerste hoofdrol in een fictiereeks afgerond. Dus dat was heel erg spannend ook wel. Daarvoor moet ik morgen nog een laatste ding gaan opnemen. Dus het is veel dat in elkaar is overgevloeid, zeg maar. Het is cliché, maar het zijn zo jongensdromen. Dus.
3: Ja, zometeen hier op Rijvers. Is dat nu je eerste keer op Rijvers of niet? Ik heb mijn research duidelijk niet goed genoeg gedaan.
4: Ik denk mijn allereerste jaar heb ik hier eens gestaan. En dat was ook heel speciaal, want ik moest heel mijn repertoire vullen en ik had nog maar één nummer. Dus dat is altijd heel spannend. En ik denk ook eens een meet and greet gedaan. Hoewel ik geen TikToker ben, werd mij die vraag gesteld van er vragen mensen om u eens te ontmoeten en daar is eigenlijk nooit kans toe. Nochtans, ik loop ook gewoon veel rond en naast en zo. Maar dan moet er natuurlijk toeval tot u komen. Ja. Dus bij deze heb ik dan ook eens een meet and greet gedaan. Hier. Maar voor de rest, dit is de eerste keer echt met alleen maar mijn eigen muziek.
3: Nu zijn we een paar jaar verder en een paar maten groter. Je weet dat dit echt het allerleukste, liefste, fijnste, enthousiaste publiek is sinds de uitvinding van het festival, hè?
4: Ik heb dat mij laten vertellen. Ik heb dat al gevoeld. En dit is zo, ik heb echt het gevoel, het is een beetje de derde keer goede keer zo. Omdat het ook echt met mijn eigen muziek is. En voor Suzanne en Freek spelen, dat is wel niet niks.
3: Crazy, hè? Ik ga jou aankondigen straks op het grote hoofdpodium. Is er een woord dat ik zeker moet gebruiken?
4: Is er bloemkool?
3: Ah, bloemkool. Ah, dat is nog een makkelijke. Je had echt erger kunnen doen.
4: Zeg. Het proper, hè?
3: En het is wel voor kinderen, inderdaad. Dan, als die zomer voorbij is, is er dan ook vakantie in het leven van Aaron Blommaert? Of doe je dat gewoon nooit?
4: Ah, wel, ik mag er nog niks over zeggen. Ik ben wel al met iets nieuws bezig. Maar ik weet dat soms onze geliefde bazen van DPG Media meeluisteren, dus ik mag echt niks zeggen. Maar ik moet daar direct invliegen na de zomer echt afgerond is. En dan daarna ga ik echt eens op vakantie.
3: Heeft het iets met bloemkool te maken, aangezien dat het eerste woord is waar je aan kon denken?
4: Ja.
3: Zie het, ik heb hem, dames en heren. Aaron Blommaert, mensen die zo meteen je set gaan zien, wat mogen ze verwachten?
4: Eigenlijk helemaal even afgeschermd worden van de buitenwereld. Ik denk dat we allemaal heel veel miserie zien op onze telefoon tegenwoordig. In het nieuws horen we dat ook veel. En ik probeer zo wat een universum te creëren dat u dat even doet vergeten. En vooral zo connecteren met mensen. Een beetje wat Suzanne en Freek ook proberen te doen. En vooral altijd in slagen. En ik tracht dat nog te doen, want ik ben nog maar net uit die bloemkool ontpopt.
3: Dat is echt een heerlijke rode draad in dit interview. Hanna May is op dit moment dat grote podium voor jou aan het opwarmen. Die had ook al bloemen en planten bij en zo, dus dat komt echt helemaal goed. Maar voor die tijd moet jij natuurlijk nog de stem opwarmen. We hebben een DJ-boot, een karaoke-boot hier op het plein staan. Zie het zitten om zo meteen met mij even de karaoke-kast in te duiken.
4: We zijn live. Ik ga ja zeggen.
3: Nu ga ik nog een nummer verzinnen waar het woord bloemkool in komt. En dan gaan we dat samen zingen. Dat kan je straks zien op de Instagram van Joe. Jan, want ik weet dat dat jouw droom is.
0: Absoluut, ja. Trouwens, ik heb hem onlangs nog moeten aankondigen op de bierfeesten in Oudenaarde. Fantastisch concert trouwens. Maar ik heb daar niet het woord bloemkool moeten gebruiken. En ik ben daar eigenlijk wel blij mee.
3: Ja, daar ben je weer aan ontsnapt, Jan. Maar er is voor alles een eerste keer. Binnenkort doen we dat vast wel eens.
0: Ja, waarschijnlijk. Een andere groente dan waarschijnlijk. Allee,
3: wij moeten gaan zingen.
0: Ja, doe maar.
3: Dag, vriend.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Joe.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
2: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Een kraan die lekt.
8: Een tegel met een barst.
7: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
8: Het is tijd voor iets nieuws.
7: Of

van ABC, The Look of Love. Ik heb een liedje waarin ze, of waarvan ze de titel eigenlijk zouden moeten veranderen. Brown, brown grass moet dat tegenwoordig zijn. In plaats van de green, green grass, waar George Ezra graag over zingt.

0: paradise.
1: Zometeen nog eens een klassieker die echt klassieker genoemd mag worden. Waarvan je meteen heel erg blij wordt, dat is Elton John en I'm Still Standing. Minder blij word je misschien van het verkeersoverzicht, want ik heb toch wel 5 files. Richting Gent op de E40 tussen Brugge en Aalter schuif je aan. Je verliest daar een kwartier. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar komt er een kwartier bij. Richting Antwerpen op de E34 tussen Polderken en de Koning Albertlaan 10 minuten. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 5 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, ook daar verlies je een dikke 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

altijd fijn om deze te draaien. I'm Still Standing van Elton John. Ik denk dat het universum mij een teken wil geven, want ik ben dus een aantal dagen naar Rijvers geweest, dat festival in Liebegem. Ik heb daar gewerkt, met de wagen naartoe gereden, want dat is dus parkeren in het veld en zo. Mijn auto, die ziet niet meer zwart, maar die ziet, ja, hoe zou ik dat zeggen, grijs-bruin van het stof dat erop ligt. Dus ik denk dat Christina Aguilera en Missy Elliott mij hier een duidelijk signaal willen geven dat het tijd wordt voor een car wash. Mm-hmm. Ja, zie je. Ja, duidelijk. Dus ik zal dat van de week toch wel eens over.

En of er vanavond bij VTM goed gelachen wordt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 krijgen de dino's het op hun voorhistorische heupen in The Last World Jurassic Park. Vanavond bij

Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Als je nu pas aan je ontbijt zou beginnen, dan is er iets mis. Nee, dan is er niks mis, want dan heb je waarschijnlijk een hele, hele zware nacht gehad om het dan nu pas in te zetten, de dag. Ja, en dan kan het inderdaad, zoals bij Katrina and the Waves, wel even pijn doen waarschijnlijk. Maar goed, smakelijk in ieder geval, mocht dat zo zijn. Dit is Walking on Sunshine.

Op Rijvers, daar is het ook dikwijls spannend afwachten natuurlijk, want die artiesten die gaan dan optreden, komen dan terug naar de backstage en we willen die dan graag interviewen. Net zo met Hannah May, die heeft net opgetreden, maar die is nog niet terug, dus waarschijnlijk wordt dat interview pas straks uitgezonden na 6 uur. Maar mocht het vroeger zijn en hier in dit programma nog kunnen, dan doen we dat natuurlijk ook, maar ik hou je daarvan graag op de hoogte. In ieder geval die Hannah May samen met Tom de Kok, want hij gaat haar interviewen, dat heb je sowieso nog te goed. Nu wil Claude François en Je vais à Rio.

duidelijk grootste plannen. De mannen van New Kids on the Block met Tonight. Dat kreeg je hier nog eens te horen. Dat interview met Hanne May, dit komt eraan. Maar dat zal voor na 6 uur zijn. Dus Brecht die neemt het zo meteen over. En heeft al iets moois om jou aan te bieden. Dat interview dus zo meteen. Na Pink en Ten Sharp. Yes.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: We tellen af naar Sven en Anke morgenochtend, maar eerst en vooral een scheutje Rijvers met Tom de Kok en Hanna May. Het interview zo meteen. Het is 6:00, eerst krijg je Joe-nieuws natuurlijk, van Niels Rosa Peralta. Dag Niels.
2: Een goede avond. Steeds meer hinder door de brand in de Hoge Venen. Daan Soete is Belgisch kampioen gravel en Gent wint van La Louvière. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit.

0: Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Collega Jeroen van der Aura is in de regio en draagt een mondmasker.
1: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
0: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie daar verandert erg snel. En sport, Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen is dat, voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
2: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
0: Ja, Soete en Van Aert die leken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen.
3: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk had gemaakt met eerst die groep vandaan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kost al veel krachten. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met twee voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen dat ik ook al meer dan van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik dan laten gaan.
0: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt organisator Golazzo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het eerder ook al in 2024. Dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder de nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Hendrik Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
4: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
0: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. De match tussen La Louvière en AA Gent is ook zo net afgelopen. Gent heeft die met 1-2 gewonnen. En het weer nog. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
5: En het is druk op de weg op een zondagavond als deze, moet ik toch wel zeggen. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan gaan we richting Gent op de E40, 8 minuten erbij tussen Beerhem en Nevel. En je staat ook voor zo'n 6 minuten aan te schuiven op diezelfde E40 richting Gent tussen Brugge en Beernem. Richting Antwerpen, 7 minuten plus op de E34 tussen Polderken en de Koning Albertlaan. En op de E17 naar Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West ook een 5 minuten. En evenzeer 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Brecht van Meijerhagen. Wow.

0: Dit is Joe.
1: Live van op Rijvers.
2: Ja, en onze Tom de Kok maakt al de hele dag, lieve Gem, onveilig op het Rijversfestival. Maar op dit moment is hij gelukkig niet alleen. Heel schoon volk daarnaast u. Tom, wie is dat daar?
3: Het is het dorp van Rijvers. Hier achter ons zie je de 34 loges voor Suzanne en Freek. Die komen straks nog. Aaron Blommaert heeft hier ook een douche hier links van mij. En ginder zo heel die hoek is van deze vrouw die hier naast me zit. Hadam.
4: Hallo. Leuk om hier te zijn.
3: Zeg, jij komt net van het podium eigenlijk. Je ziet er eigenlijk beeldig uit alsof je zo net klaar bent om eraan te beginnen. Maar het was wel echt degelijk hard and sweaty in de tent.
4: Ja, ik ben half vloeibaar geworden volgens mij. Overal is het zweet, ja. Maar ik hoop niet dat je het trouwens, ik heb geen deo opgedaan nog, maar...
3: Ja. Likewise, we zitten samen in een bubbel en what happens in het dorpje van Rijvers blijft in het dorpje van Rijvers. Nee, maar dit is natuurlijk voor jou niet bij de deur. Hoe lang ben je onderweg geweest vandaag?
4: 4,5 uur op de heenweg alleen.
3: 4,5 uur op de heenweg. En hoe kwam dat dan? Waren jullie verkeerd gereden?
4: Nee. Ik woon in Emmen in Nederland. Dat is best wel in het noorden. En het is ook nog een beetje zo heel dicht tegen Duitsland aan. En het is gewoon, was gewoon een lange route, helaas. Ja.
3: Klinkt alsof je van een skireis bent teruggekomen.
4: Ik had ook gewoon naar Parijs kunnen vliegen. Maar nee, ik ben het liefst niet.
3: Ja, maar dan is de belangrijkste vraag aan mij. Was het de moeite om al die afstand af te leggen? Wat vond je er hiervan?
4: Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik heb echt genoten. De mensen hadden er zin in, volgens mij. En we hebben met de band lekker gespeeld. En stop.
3: Ja, want de mensen hier in Vlaanderen kennen jou natuurlijk van jouw duet. Ik wil dat je liegt met Maxime. Maar je speelt natuurlijk nog veel meer dan dat. Heb je het gevoel dat mensen jou in Vlaanderen wat nu ook als soloartiest beginnen omarmen?
4: Ik hoop het. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is dus mijn enige festival in België dit jaar. Dus ik heb niet echt heel veel andere referentiemateriaal voor dit jaar. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen ook bij de andere liedjes gewoon lekker meededen. En ik zag ook echt wel veel mensen meezingen met bijvoorbeeld Waterdicht en Wat wil je van mij, die ik met Meteor heb. Dus dat is top.
3: Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad. Die ook nog. Met wie doe je die nummers dan trouwens? Had je Meteor en Maxime bij of niet?
4: Helaas niet. Maar ik heb dus wel een hele goede toetsenist die ook heel goed kan zingen. Bart heet hij. En hij is echt mijn reddende engel voor alle duetpartners.
3: Anders zo'n reserve, Maxime en Meteor, dat zouden wij ook wel altijd willen. Zeg, om maar te zeggen, Brecht, want het is, ja, in Vlaanderen is het nog aan het groeien met die Hanamee, maar in Nederland is dat zo hard aan het gaan. Wat ga je dit najaar nog doen?
4: Oeh, dit najaar komt er sowieso nieuwe muziek, trouwens. Ik doe de Ziggo Dome, speel ik nog 6 keer met de streamers, dus dat is heel erg leuk. Ik heb nog eigen openluchttheatershows. Andere festivals in Nederland nog. Volgend jaar doe ik een eigen AFAS Live in Amsterdam.
3: Ja.
4: En dat wordt mijn grootste headline show tot nu toe.
3: Ja.
4: En dat wordt heel leuk.
3: Dus zo even AFAS Live, drop ze dan zo even tussendoor. Maar dan is het Sportpaleis eigenlijk. Hè. Dus dat is echt ongelooflijk. Ben je daar nu al niet een klein beetje nerveus voor?
4: Nu nog niet nerveus. Maar ik vind het wel heel erg leuk om al na te denken over welke liedjes we dan gaan spelen. En wat dan op het podium, hoe dat eruit moet zien. En wat ik dan aan ga doen. En ik ben er wel veel mee bezig.
3: Mogen we dit Living the Dream noemen, Hanamee? Alles wat je nu aan het doen bent?
4: Ja, zeker. Ja, ik had toevallig net een maandje vakantie en dus even geen shows gespeeld. Ik had gisteravond mijn eerste show weer. En ik dacht echt, oh, ben ik blij om dit weer te doen. Vakantie is leuk, maar dit is echt, ik geniet hier zo van, ja.
3: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan je verder laten genieten van het lekkere eten en gastvrijheid hier in Lievegem. En allen naar de AFAS Live. Wanneer is dat? Ken je de datum van buiten?
4: Ja, 27 maart 2027.
3: Ja, er zijn vast nog tickets en als die er niet zijn, zet je op de wachtlijst. Of weet je wat, bel allemaal naar het Sportpaleis. De AFAS Dominant hebben dat ze daar eens uitnodigen.
2: Ze zal die binnenkort ook al kunnen vullen, denk ik.
3: Hanamee, dankjewel. En zeg, ik moet mij stil aan gaan omkleden, kameraden.
2: Ja,
3: straks
2: tuurlijk.
3: Aan mij, hè.
2: Ja, Indigo, dus Verlies Disco. Ja, veel succes daar, hè, met de voorbereidingen.
3: Ja, goed.
2: Tot straks.

0: Net nog op Rijvers, Hanna May en ja, die andere kerel, je weet wel. Wat wil je van mij? Zeg, we eren vandaag ook Elvis Presley, The King. Het kwam binnen namelijk als een mokerslag op 16 augustus 1977. Elvis, die nog maar pas had opgetreden, stierf op zijn Graceland. Zo klonk het breaking news toen in Amerika.
1: Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed.
0: Ja, en fans reageerden enorm verslagen. Bijvoorbeeld ook de volgende vrouw die erbij was tijdens zijn laatste show.
2: How do you feel about seeing him for the last time?
3: I hate it. I can't believe it. I had to come to see him. I loved him. I thought he was such a great person.
2: You saw him for the last time today?
3: Yes.
2: How do you feel?
3: Terrible. I wish I would never come.
0: Ja, en we gaan in de ghetto met Elvis Presley als eerbetoon. Hier is The King.

0: Van de Leijzen gaan we rommelkoeken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van de Leijzen. Mee met het leven.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Joe
7: Summer.

Harry Swims maakt nu al zijn koffers voor maart. Want dan komt hij naar de AFAS Dome in Antwerpen met zijn Ugly Tour. En er is zo'n grote vraag dat hij zelfs een extra concert heeft ingelast een dag later. België, hou duidelijk van Terry. Zoekero naar deze van ABBA.

Wat Tom daarnet niet vertelde toen hij met Hannah May aan het samentroepen was, was dat hij eigenlijk ook artiest is op Rijvers. Hij gaat daar straks veel meer over kunnen vertellen, want we gaan nog eens doorprikken naar Lievegem. Maar eerst dit. Richting Gent staat er een file van een kwartier op de E40 tussen Oostkamp en Aalter. Antwerp-Zering dan richting Nederland. Defect voertuigen daardoor 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook, ja, daar zijn ze al, daar is Tom al, 7 minuten erbij. Richting Antwerpen ook op de E34 tussen Polderken en de Koning Albertlaan.

0: Words don't come easy, maar ik ben op dit moment ook een beetje sprakeloos. Want daar staat niet één Joey, maar twee Joey's. Tom, jij staat daar bij Jarne op dit moment. Vertel eens.
1: Ja, voorlopig nog wel. Ja, we staan hier achter de grote discotent waar het straks gaat gebeuren. Dus heel dit ding van vier verdiepen hoog. Er zit een discotheek in waar op dit moment een bende vrolijke Nederlanders de boel aan het afbreken is.
0: Oké. Okay.
1: En daar gaan DJ Jarne en ik straks ook de boel proberen afbreken. En we hebben daar attributen voor gekocht. Wat je hier ziet, don't try this at home. Dit is een t-shirt kanon dat je nu live in beeld ziet. Jarne, er is een probleem met het t-shirt kanon.
2: Wel, je hebt dat geregeld dus vandaag. En blijkbaar zit er een paar stukken niet bij. En we hadden daarnet al een losse floater eigenlijk. We schoten het af en het vloog 2 meter ver of zo.
1: Nee. Ja, zelfs nog niet. Dus t-shirt viel zo'n beetje.
0: Nog een beetje repetitie.
1: Ik wil straks het balkon halen dus met Joe t-shirts die we uitdelen.
0: Ah, ja.
1: Maar ik heb dus blijkbaar een paar onderdelen niet bij. En gelukkig zaten hier gewoon zo op een flightcase een paar zeer technisch aangelegde Nederlanders van de UP40 crew, onder andere. Dat zijn de mensen die hier voor ons feestje aan het bouwen zijn. En die zijn dat nu gewoon hier live aan het oplossen. Ik zou je graag een demonstratie geven, maar misschien moet je eens duw op de hendel. Kijk wat er nu gebeurt, namelijk helemaal... Dus een t-shirt.
0: Het flopt er 30 centimeter heb je nu wel
1: t-shirt al gehaald. Is zeker 30 centimeter ver gevlogen. Ja. Dus het is zo, de situatie is, de CO2 uit die fles moet in ons kanon. En dat zijn we nu met karton, met een stuk vod, met drie leathermans en handige Nederlanders aan het oplossen.
0: Die Nederlanders hebben altijd wel een ideetje, hè?
1: We hebben nog een half uurtje voor en dan moeten wij onze kostuums aandoen. Want wat gaan wij straks doen, Jarne?
0: Ja.
2: Wij gaan draaien hier dus op de disco stage met kostuums van Joanne helemaal laten branden. En we gaan er een zot feest van maken. Een zot trouwfeest. Wat nog allemaal meer 80s, 90s. Een zotte beat. Een jasje dus op die manier gaan we het doen.
1: Ja, als je een guilty pleasure hebt, Brecht, dan is de kans heel groot dat die straks in onze set gaat passeren. We gaan 2 uur lang alles draaien wat we bij Joe draaien. Dus echt alle muziek die je bij Joe hoort op 2 uur tijd.
0: All
1: dat is eigenlijk de missie.
0: Elke plaat een half uur.
1: Als het goed gaat, misschien ook 1 t-shirt voor de mensen die heel dicht vooraan op de eerste rij staan.
0: Ja. Dus mensen, als je dit hoort en je bent daar aanwezig, gewoon naar voor. Heel
1: de
0: hard naar de eerste rij.
1: Het is het een en het ander hoor, de showbiz.
0: Ja, dat is zeker.
1: Maar voor de rest heel, heel, heel fijn feestje. Zometeen mag ik Aaron Blommaert gaan aankondigen op de mainstage. Suzanne en Freek zijn hier ook aangekomen. Straks zijn er nog Letruts. En we komen nog regelmatig live bij jullie terug. En ondertussen blijf jij goede muziek draaien. Om de mensen hun zondag ook een feestje te maken.
0: Voilà, dat is het. En heel veel succes en straks. Jullie gaan de tent daar volledig plat spelen. Geen twijfel over veel
1: plezier. We gaan proberen.
0: Dat is super.
1: We gaan voor sfeer.
0: Yo, succes hè.
1: Bye.

Fireworks, zeg dat wel. Knetter gaat het daar, denk ik, in de Go for Lease Disco op Rijvers met Tom en Jarne aan de draaitafels om 19:30. Ik hoop dat ze daarna nog wel een beetje aanspreekbaar zijn, want ik wil wel eens weten nadien hoe het gegaan is. Hè. Ah ja, Something Got Me Started, Simply Red, om mijn

Dua Lipa. Laat het vooral een illusie zijn toch dat de vakantie erop zit. We hebben begot nog 2 weken hè, voor de Red Race weer begint. En die laatste vakantiedag, die wordt heel speciaal dankzij Sven en Anke. Ze zijn iets van plan en ze gaan het ons allemaal in geuren en kleuren vertellen in hun allereerste van het nieuwe seizoen. Morgen tussen 6 en 10 is dat. En ze gaan er ook bellen met KRC Genk, want maandag is er daar op het veld de uitvaart van de o zo geliefde Michiel van der Weert. Hoe ze hem gaan eren daar, dat kom je morgen bij Sven en Anke te weten, want ze gaan bellen met KRC Genk. Promise Me, Beverly Craven komt eraan aan deze Paco bij Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemiddag. Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren. Dat merken gespecialiseerde centra. En dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
2: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van een 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
1: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Aura is in de regio en moet een mondmasker dragen.
3: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
1: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar heel snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in

0: Kempen is dat voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwsen.
1: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
0: Soete en Van Aert leken samen richting de finish te gaan tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië zijn onze Belgische vrouwen achtste en meteen ook laatste geëindigd in de teamfinale. Het goud ging naar Rusland. In oktober is er het WK in Rotterdam. Ook daar konden de dames zich voor kwalificeren. Volgende week zijn onze turnmannen aan de beurt daar in Zagreb. En dan nog even naar onze voetbalcompetitie. AA Gent heeft met 1-2 gewonnen op het veld van La Louvière en pakt zo 6-6. Dat betekent dat het nu op kop van het klassement staat, samen met Antwerpen en Club Brugge. Eerder vanavond won Anderlecht ook met 1-0 van Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Dit is Joe.
3: Met Brecht van Meijerhagen.

Welkom bij Joe op jouw zondagavond, die uiteindelijk nog wel goed meevalt. Ik dacht, het gaat heel erg fris worden, maar het is nog ook behoorlijk warm geweest. Vandaag nog een zwemmetje kunnen doen in ons badje daar in de tuin. Niet alleen de King stierf op een 16e augustus, maar ook net 41 jaar later een soul-legende. En die ga ik ook eren met een nummer zo meteen. Eerst The Kingdom of Fear, lijkt wel een horrorfilm, maar het is een song van Cameron Whitcomb. Je hoort hem naar Rob de Nijs met een beetje vertraging. Net nu we die verschroeiende hitte vaarwel zeggen, zingt

16 augustus 2018 was de soul in rouw. Soul-legende Aretha Franklin stierf die dag. Ze werd 76. De iconische zangeres met vliegangst trouwens. Die was de eerste vrouw in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ze was niet alleen zangeres, maar eigenlijk, ik weet niet of je dat wist, maar ze was ook een virtuose pianiste. Ook iets wat haar typeerde was dat ze altijd haar sacoche mee op het podium nam. Ja, ze liet die nooit onbeheerd achter. Dat is dus een echte dame. No doubt about that. Dit is Aretha Franklin met Think. Dit is

Veel Joe-luisteraars die hier vreugdekreten slaken in de Joe-app. Katrien die zegt het kan niet beter zijn. Maandag terug aan het werk en Sven en Anke op de radio. Dat is pas timing, Katrien. Ja, morgen zijn ze helemaal terug, onze twee schatjes van de ochtend. En ze hebben meteen iets belangrijks mee te delen. 31 augustus wordt de mooiste laatste vakantiedag in jaren. Hoe en wat? Luister morgen naar de eerste ochtend van het intussen 11e seizoen. Sven en Anke, alsjeblieft. Eentje voor alle mensen die een beetje romantisch van aard zijn en een zondagavond willen inplannen met een beetje, ja, weet je, Waiting for a Girl Like You. Je moet nu eenmaal met twee zijn. Dat wist Foreigner ook al in 1990.

0: Deze ICO Tipego betekent letterlijk, oh, als ik je te pakken krijg. Echt waar, een Braziliaanse flirtzin die zoveel wil zeggen als, als ik u nu toch eens beet, dat meisje. Of, wacht maar tot ik u te pakken krijg. Het blijven Latino's, bij ons zou dat misschien regelrecht de deur dicht doen. Maar zwart, Kim Wilde en George Michael in één weergaloos pakket van 8 minuten. Dat is voor jou na 2 files. De eerste richting Gent op de E40, 5 minuten tussen Berum en Aalter. En ook 5 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

dit eigenste moment zijn onze MC Tom de Kok en DJ Jarno Ponet Rijvers aan het veroveren. De Go for Lease Disco staat, of ja, beter danst, afgeladen vol. Ik wil wel eens horen hoe het uiteindelijk geweest is, dus vanavond ga ik zeker nog even doorprikken naar Lievegem daar. Nu Chic en Le Freak Joe.

is hier chic, maar zonder de freaks, zegt Chris. Hij is aan het luisteren in het... Het landbouwpark Seawest in Denemarken, alsjeblieft. Ja, je kan Joe overal mee naartoe nemen, hè, dat is waar. Hé hey daar, ik zit met een gat in mijn playlist. Kan jij het voor mij dicht plamuren? Stuur jouw favoriete zondagavondtrack maar door via de Joe-app. En dan gooi ik hem er nog eens tussen tegen aan 8 uur. Dat is het. Joe-app, jouw verzoek is meer dan welkom. Ik geef jou vast Reggae Night cadeau van Jimmy Cliff. En eerst deze van Robbie Williams, die we deze zomer op het Belgische podium moesten missen. Dat was heel jammer. Vorig jaar, wat was dat, jong? Heerlijk.

Damn it. Zo'n beetje de stem van Samson eigenlijk plotseling. Jimmy Cliff en Reggae Night. En ik vroeg jou om het gat in mijn playlist dicht te plamuren. Amai, zeg, welke fantastische suggesties heb ik nu weer gekregen. Je weet, ik heb een zwak voor vergeten songs. Nu ja, vergeten. Jij brengt ze dan natuurlijk weer in herinnering. Zoals ook Karel de Waren, die diept altijd van die verborgen pareltjes op uit onze database. Hij heeft nog een leuke suggestie gevonden, zegt hij, uit de 90s. Past perfect op deze mooie zomerse zondagavond. Het is er wel eentje op een drafje. Dus lekker relaxen zal het niet zijn, maar wel dansen. Alsof je erbij staat bij die DJ-set van Tom en Jarne op dit moment op Rijvers. Paradiso. En, nee, niet die ene. Die, wat is het nu weer? Ik weet het meer. Ben het vergeten? Ik weet alleen nog de titel van de volgende song. Bandolero. Dat is er eentje dat je niet kon voorspellen.

Ik weet nog goed, het was in de zomer, 26 juli 2023, presenteerde hier toen er plots het droevige nieuws binnenkwam dat Sinéad O'Connor overleden was. Begin vorig jaar kwamen nog documenten naar buiten, haar testament als het ware, waarin ze haar kinderen vroeg om haar muziek goed te beheren. Melk mijn albums maar goed uit, liet ze erin optekenen. Wel kijk, ik draag daar graag een steentje toe bij met deze hier. Sinéad

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren, dat merken gespecialiseerde centra. Dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
2: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
1: Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd op het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Op het vorige WK werden ze 6e. En geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Lucas Envaux greep net naast het podium met 700ste verschil. Hij eindigde 4e op de 400 meter vrije slag. Naar de vrouwen dan. Daar zwom Sarah Dumont met de 400 meter vrije slag. Zo is het. Ze werd 7e. En ze zwom ook de 200 meter vlinderslag. Daar werd ze 8e en dus ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde

0: De onderaan de resultaten in de finale van de 50 meter schoolslag eindigden ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 4 Belgische medailles. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

zin, maar het doet toch deugd af en toe eens een kleine zonde te begaan. My one little weakness, zoals Jesse Matador straks op maximum volume zette met zijn Allé, Ola, Olé. Na Queen en You Don't Fool Me, fijne zondagavond. Hier bij Joe zit je helemaal goed.

Jesse Matador zit niet stil deze zomer. Massa's optredens, vooral in Frankrijk natuurlijk. Afrobeat is zijn ding. Je kan er gewoon niet stil op blijven zitten. Net zoals deze, zeker voor de disco-lovers. Billy Paul en Only the Strong Survive. En daarna Justin Timberlake.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Knaldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

ochtend. Morgen al een stapje in het nieuwe seizoen met Sven en Anke die terug zijn. En hoe klinkt het eigenlijk verder vanaf morgen? In, ja, volgende week zowat. Wel, Heidi krijg je in de voormiddag terug te horen. Daarna is onze Karel er. Anne van Elzen neemt nog even de avondspits voor haar rekening. En de man van de avond, Stijn. En bij hem hoor je terug het hitarchief The One Hit Wonder Battle. En voor wie graag al eens een filmpje meepikt, ook goed nieuws. Ook de Movie Match is terug in de avond. Vanaf morgen dus enkel en alleen bij Joe.

Schrijversfestival. Intussen een zomerse traditie van Joe. Tom is er nog altijd en straks haal ik hem daar opnieuw aan de microfoon. Top of the bill op deze laatste avond zijn Suzanne en Freek. Die beginnen eraan over een half uurtje, maar krijg je nu al met niemand na Man at Work. Geniet ervan!

Jan en Freek om 9 uur. Gaan die aanstekers omhoog of zijn het ondertussen, jawel hoor, de smartphone-lichtjes op de Star Stage van de Rijvers vanavond. Voor iedereen die toch met een flinke dosis heimwee zit naar onze Joe Paradise Beach, ik spreek ook voor mezelf, wel in de Joe-app. En op joe.be vind je echt de mooiste foto's en filmpjes nog eens allemaal op een rij. Als een soort van ja, vakantiefotoboek hè, waar je eindeloos in wil blijven doorbladeren. En zometeen eentje dat daar ook door de speakers galmde, Demasiado Corazon. Eerst gaan we naar Tina en...

Lia is al de hele tijd berichtjes aan het sturen. Ziezo, ik ben er dan mee weg, hè. En daarna toch nog een berichtje. Oh, wat een leuk nummer. En daarna, je wilt me echt niet weg, hè. En daarna, oh, wat een goede playlist. Ja, dat is zo met Joe. Lekker blijven hangen, zei Margriet daartegen. En zoals nu, want je mag me weer jouw verzoekje sturen. Is er zo'n nummer dat je op dit moment heel blij zou maken? Iets om je week prachtig neer te leggen? Laat het mij dan nu weten in de Joe-app. En dan kunnen we met z'n allen ervan genieten, hè, om iets voor negen.

0: Vergeet het niet, mannen. No Woman, No Cry, Bob Marley en The Wailers. En ik heb heel veel binnengekregen qua verzoekje om dat gat in mijn playlist van dit uur alvast weer te plamuren. En ja, ik ga voor eentje van... Ja, ik ga het daar gewoon zelf laten uitleggen. Er zijn heel veel mensen namelijk onderweg naar hier. En één van die mensen is Shana van Kleemput.
1: Ik zou graag een liedje van Eros Ramazzotti willen horen. Ik ben onderweg van de zee naar huis. Dus het zou wel leuk zijn, moest ik hem tussentijds horen. Het liedje maakt niet uit. Prutjes!
0: Oh, ze laat me nog de keuze zelfs. Dan ga ik voor deze Un Altra Te.

die onderweg is naar huis. Ze nam de zon mee in haar wagen met Eros. En wat die zon betreft, die gaat over enkele minuten helemaal onder. En je weet wat dat betekent, hè. De Sunset Request. Ja, je mag me nog eens je Joe-app bovenhalen en het liedje sturen dat voor jou die mooie zonsondergang van

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook journaliste Louise Buket, die daar is.
2: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
1: Intussen onderzoekt het park hoe de brand ontstaan is. Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd tijdens het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Op het vorige WK werden ze zesde. En geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Lucas Envaux greep net naast het podium met 700ste verschillen. Eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. Naar de vrouwen dan. Daar zwom Sarah Dumont de 400 meter vrije slag en ze werd zevende. En op de 200 meter vlinderslag werd ze achtste en is ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde onderaan de resultaten. In de finale van de 50 meter schoolslag eindigde ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 4 Belgische medailles. En in ons voetbal heeft KV Mechelen gelijk gespeeld tegen Standaard. Tot helemaal op het einde leek

0: of Mechelen zou verliezen, maar na twee penalties, waarvan de laatste binnenging, eindigde de match uiteindelijk op 3-3. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen, wat frisser ook bij zo'n 22 graden.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

I've been thinking about you. En ja, dus krijg jij op je zondagavond, net voor de omslag naar een typisch Belgisch zomerke, weer een karrevracht Greatest Hits. We plaatsen ons vooraan in de driver's seat. En ik heb ook Adele zo meteen, maar eerst, ja ja, de Sunset Request van vanavond. En het is de laatste, lieve vrienden. Tenzij onze Stijn hem nog even over de drempel van het nieuwe seizoen tilt natuurlijk. Dat horen we morgen allemaal. Ik heb een berichtje gekregen van Jurgen van de Moortelen. En het is echt eentje om bij stil te staan. Hij wil You've Got a Friend in Me van Randy Newman voor alle hulpverleners en boeren en zo die nu hun rust laten om de branden in de Hoge Venen te blussen. Prachtig voorstel, Jurgen. Dank je wel.

Charles Schmitz hoor je al deze zomer, maar vanaf morgen hoor je in de namiddag weer de getrouwe swipe bijvoorbeeld. Deze zomer was het een zomerswipe rond een bepaald thema, maar nu staat hij weer bij Karel op shuffle en kan je dus elke werkdag swipen. Dat is rond 3:20. 5 platen en jij mag dus swipen of liken en jij beslist dus welke van de 5 er te horen zal zijn op Joe. Laat me nu toch maar vooral weer een zomersplaatje liken, zoals deze We Speak No Americano.

Madonna. Ze is jarig vandaag. Ze wordt er 68 en toch blijft ze zich in krappe pakjes eisen. Ja, op jong zijn staat geen leeftijd, zeggen ze dan. Hè. Goedenavond. Jouw zondag klinkt legendarisch bij Joe. Altijd zo met U2 in de stijger. En nu deze Miley.

0: 4 augustus nam Ierland afscheid van de overleden, ja, verongelukte Ierse zanger, muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard. Hij kwam om bij een motorongeluk. Tijdens de muzikale uitvaart brachten Patti Smith en Eddie Vedder een eerbetoon, maar ook Bono van deze U2. Dat was een hele mooie tekst ook die hij bracht. Leave a Light On past er ook goed bij. Belinda Carlisle.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

de hardest part van Coldplay. En het moeilijkste op dit moment is afscheid te moeten nemen van een prachtig festival. Daar in Lievegem, het Rijversfestival. Het familiefestival in Vlaanderen. En ik ga straks nog even mijn oor te luisteren leggen zo op de valreep bij Tom en Jarne, want hun DJ-set daar op Rijvers zit erop. Hebben ze de boel op stelten gekregen? We horen het allemaal naar Joe Cocker en Loop.

0: nooit vergeten die mooie herinneringen aan de zomer, zoals deze Joe Cocker bezingt. En een van die mooie herinneringen is zo net gemaakt op het Rijversfestival.
1: Dit is Joe. Live van op Rijvers.
0: Ja, we gaan nog een laatste keer naar Rijvers dat zijn finale ingaat. En deel van die apotheose waren Tom en Jarne. Tom en Jarne, goeie avond.
2: Ah, daar zijn we. Ja, Jarne staat hier naast mij. Hallo. Echt helemaal.
0: Ik zie hier op de livestream. Ja, mensen kunnen via de livestream binnenkijken, ja, natuurlijk. Hè. Op je rug een prachtig logo. En dat is het logo van Joe natuurlijk. Waren dat jullie kostuums ook tijdens de grote DJ-set in de Go Francisco?
2: Nee, die set hebben we naakt gedaan. En Jarne, toen hadden we dit kostuum nog niet aan.
3: Het was echt veel warmer. Dus we hebben dat nu op het einde aangenaam hier buiten te komen
0: met staan. Met lichaamsgeluiden erbij.
2: Dat is heel warm. Dit is onze pauze-outfit. Nee, we hebben speciaal dus blauwe kostuums. Ja? Met in grote witte letters Joe op de borst en op de rug laten maken voor vandaag. We hebben ook foto's gemaakt, Jarne, vandaag. Hier in de backstage, die volgens mij op de cover van ons volgende boysband-album kunnen.
3: Ik mag wel een beetje nog meer afvallen of wat zo. Wat meer gespierd worden of zo.
2: Maar die hebben we dus speciaal voor deze DJ-set laten maken. Maar dat is een heel gedoe geweest. Brecht, echt de showbiz, dat is niet normaal. Want eigenlijk moeten we de volledige familie Ponet bedanken, de familie van Jarne, voor de totstandkoming van deze kostuums. Hoe is dat precies gegaan, Jarne?
3: Ja, dus ten eerste waren we de kostuums kwijt via Bpost, want die moeten al bedrukt worden en zo. Komen die toe, helemaal verkreukeld. En ik ga iets toegeven, Tom en Brecht, ik heb geen strijkijzer thuis. Dus ik ben helemaal van Mechelen naar Limburg gereden, omdat mijn mama dan dat kon strijken. En ze zijn mooi gestreken.
2: Oh. Ze zijn zelfs na 2 uur zweten, hè, die staan nog altijd stijf, die kostuums. Ze zijn zo goed gestreken. Dat die vanzelf blijven rechtstaan.
0: Door het zout. Was fantastisch.
2: En wat vond je van de afgelopen 2 uur in de discotent? Ja, ik heb als een aap van voor zwetend staan dansen. Hoe was het voor jou, DJ, achter de decks?
3: Het was een rollercoaster in de zin van, we gingen van de een naar het ander en eigenlijk alles werkte nog zo. De mensen houden van eens mee te zingen. Mensen houden wel van foutere muziek, van sexy muziek. Ken je het? En dan toch, alles werkt gewoon.
2: Dan moet je weten, we hebben ook de Ding Dong Song van Gunther gedraaid bijvoorbeeld. Zoek maar eens op, dames en heren. En toch zijn de mensen gebleven. Er is alleen zo, toen Suzanne en Freek begonnen, is er denk ik 4 man of zo doorgaan uit onze tent en dat was het, hè?
3: Ja, en er kwamen ook mensen erbij, ook, hè, natuurlijk. Die dachten van Suzanne en Freek, ik heb het wel gezien, na 2 nummers.
0: Vorig jaar waren die er ook.
2: Nee, het was fantastisch. Het was één groot feest en het absolute hoogtepunt van Rijvers, dat is natuurlijk nu bezig, Suzanne en Freek, die zijn volop aan het spelen. Daarna is nog Let Ruud en ook DJ Sets. Enfin, wij zijn nog niet direct naar huis, denk ik.
3: Een pintje drinken, wat denk je daarvan? Wat
2: ze noemen Jarne hier dus in de backstage het huisdier van Rijvers, want sinds dat wanneer ben jij eigenlijk al op dit terrein, Jarne?
3: Het begint al in 2022.
2: Maar ik bedoel dit jaar.
0: Wacht. En ging een heel verhaal afsteken.
3: Nee, ik ben hier al van het begin, donderdag. Ik moest donderdag zelf draaien om 1:30 s'nachts. En ik kwam hier toe om 12:00 middags. Ik heb hier lopen ijsbeer de hele dag. En ze noemen mij inderdaad het huisdiertje van Rijvers als ik hier binnenkom. Dus,
2: We gaan hem nog eens goed door iedereen over zijn bol laten aaien en hem instoppen en hem binnenkort een beetje vakantie geven.
0: Oké, super. Zeg, amuseer je daar nog, alle twee. Goed gedaan.

Don't Leave Me This Way. En dus gaan Tom en Janne nog een heuse nacht tegemoet, denk ik. Maar jij laat me ook niet zomaar alleen achter. Nee, nee, tientallen zalige herinneringen aan die zomer van Joe. En morgen om 6 uur, up and running, hè, voor die eerste Sven en Anke van het nieuwe seizoen. Geniet ervan. En een fijne nacht met Joe Summer non-stop. Ik laat je met Maxime en Babette. En... Oh,

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet, die daar is.
2: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
1: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. De gemeente Bütgenbach roept landbouwers op om niet meer op eigen houtje tot daar te komen. Heel wat boeren reden richting de Hoge Venen met water om te helpen blussen. Maar dat zorgt voor extra verkeershinder, waardoor de hulpdiensten moeilijker door het gebied kunnen. En tussen al die miserie door een klein lichtpuntje daar uit de Hoge Venen. Tot nu toe lijken er geen wilde dieren omgekomen te zijn door het vuur. Dat zegt de gouverneur van Luik. Vermoedelijk konden alle wilde zwijnen en herten op tijd vluchten. Er wordt ook gevraagd om zeker niet op eigen houtje gevluchte dieren op te vangen. Er staan speciale teams klaar om dat te doen. Onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander. Dat beseft ook speler Alexander Hendricks.
3: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
1: De Lions wonnen gisteren hun openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen die wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De tweede speeldag van onze voetbalcompetitie is afgerond met vandaag toch vooral een spectaculaire match tussen KV Mechelen en Standaar. Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter, maar kon uiteindelijk gelijk maken tot een 3-3 na twee strafschoppen. Charleroi Lommel eindigt op 0-1 en dus pakt Charleroi 6 op 6. Het komt daarmee aan de leiding van het klassement samen met Club Brugge, Antwerp en A-Gent. A-Gent won eerder vanavond met 1-2 op het veld van La Louvière. Anderlecht won met 1-0 van Beveren. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In de Hoge Venen zijn de twee Zweedse blusvliegtuigen mee aan het blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Kent Hein weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal, zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht, ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze federale politie. De Belgian Cheetahs, onze estafettevrouwen, zijn 6e geëindigd op de 4x400 meter op het EK in Birmingham. En dus geen medaille. De Nederlandse dames pakken goud. En ook geen medailles in het polstokspringen daar op dat EK. Zowel Ben Broeders als Iljo Filtjes sprongen over 5,70 meter. Broeders had daar 2 pogingen voor nodig en eindigde 8e. Filtjes had 3 pogingen nodig en eindigde 10e. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun 2e groepswedstrijd op het WK. Tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander. Dat beseft ook speler Alexander Hendricks.
2: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen. Maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
1: De Lions wonnen gisteren hun openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen die wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Net niet voor onze Belgian Tornadoes op de 4x400 meter op het EK in Birmingham. Onze estafettemannen eindigden vierde met amper 200ste verschil van de Nederlanders die brons pakten op een fotofinish. Het goud was voor Italië. En ook onze estafettevrouwen, de Belgian Cheetahs, hebben geen medaille kunnen pakken. Zij eindigden zesde. Daar pakte Nederland het goud. En ook van hetzelfde in het polstok springen daar op dat WK geen medailles. Zowel Ben Broeders als Iljo Veeltjes sprongen over 5,70 meter. Broeders had daar 2 pogingen voor nodig en eindigde 8e. Veeltjes had 3 pogingen nodig en eindigde 10e. De EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. In de Hoge Venen zijn de 2 Zweedse blusvliegtuigen mee aan het blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Quentin weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal, zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. Daardoor ligt het scheepverkeer daar stil. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht. Ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze eigen.

0: federale politie. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun tweede groepswedstrijd op het WK. Tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander, beseft ook speler Alexander Hendricks.
1: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
0: De Lions wonnen gisteren hun oefenwedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.